0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst

0: zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: StudioAlphen.nl.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59... Er komen nu meer informatie bijeen.

0: Alfa. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen.

0: openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Olivia Rodrigo met Drop Dead. Ja, de vakanties zitten er weer op. We hebben bevrijdingsdag gevierd. Oh, wat was er weer een feest. Al die jaarmarkten en al die kermissen en alles erop en eraan. En vooral de vrijmarkt, dat was heel erg spectaculair. En ik vond het overal een beetje hetzelfde. Ik ben in een paar plaatsen geweest. En ik vond het een beetje de kopie van de kopie van de kopie. Maar ja, het was mooi weer en gezellig. Een hoop mensen op de been. En dat maakt het altijd leuk. Wat heb ik vandaag allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe platen die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 7. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip voor mij. En zo rond, wat zal het zijn, ongeveer 8:50... krijg je alvast zo'n voorproefje op het tweede uur. Dan gaan we namelijk het jaar 2003 een beetje uitpluizen. En zo rond 8:50 krijg je alvast een voorproefje om je in de stemming te krijgen. We gaan maar snel door. Onderweg, Leeuw Kleine samen met Samuel Welton. En maak me nou niet gek. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Alex Warren met Fever Dream. Straks hoor je ook een nieuwe plaat van hem. Die krijg je ook nog te horen. Maar nu eerst Ronnie Flex samen met DJ Dylan. En een heleboel vrienden. En de plaat heet Punta Cana.

Want sommige dingen lagen al een tijdje in de volle zon. En ik denk van, nou, laat ik mijn maag maar eventjes met rust laten. Laat ik het niet doen. Wij gaan nu snel verder met de show. Ja, zeker weten. Onderweg. David Guetta samen met Teddy Swims en Tones and I. Waarschijnlijk de laatste week in de top 40. Met Gone, Gone, Gone. En dan zijn ze ook echt gone. Daarvoor de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Robert van Hemert samen met Donnie. En Moet dat nou? Maar nu eerst de nieuwe van Marshmello. Hier is Where We Go.

0: te hard of vanaf de start.
1: Ja, ik zat nog even te denken, die Roxy Dekker die zingt toch ook mee? Ja, na een minuut of twee komt ze eindelijk een keer ook op die single meezingen. Nou. Ga je dan op de naam of ga je dan gewoon op de muziek? Ik heb geen idee. Kevin was dat samen met Roxy Dekker. En jij hebt mij. Ja, een nieuwe plaat dus. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten... dan hebben we het tweede uur van de Winterdraai door. En daarin het megajaar 2003. En ik heb nu alvast een voorproefje om je een beetje in de stemming te krijgen. En straks in het tweede uur alleen maar platen dus uit 2003. Hier is Kim Lian met Teenage Superstar.

In de tweede uur nog veel meer platen uit 2003. Wij gaan snel door. Onderweg Afrojack samen met Sia en David Guetta. En de plaat heet Awake Tonight. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Alex Warren. En die heet Fine Place to Die. Nou, dat is ook niet echt een titel dat je zegt van mwah, lekker. Maar ja, hij denkt dat hij ermee kan scoren. Maar nu eerst de nieuwe van Fresh samen met Christian D. En de plaat heet Rozen en Blaadjes. Ja.

een paar platen voor je klaar liggen. Dan zit het eerste uur er alweer op. Dan krijgen we het nieuws, het lokale nieuws. En daarna het tweede uur van de winter draait door. Onderweg Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Daarvoor de nieuwe single van Prospa samen met Clooney. En de plaat heet Free Your Mind. Maar hier is eerst de nieuwe van Shanna Spyro. En die heet Material Lover.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematische mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor...

0: voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral

0: dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Josse Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: De winter draait door.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Rolling Stone, Stevie.
1: That'll work.
2: En ze hadden nog een klein onderonsje, denk ik. Welkom in de tweede uur van de Winter Draait Door. Richard, nog bedankt voor het lokale nieuws. We zijn weer helemaal op de hoogte. Je hoorde net Blue samen met Stevie Wonder. En Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ja, wat heb ik dit uur allemaal meegenomen? Alleen maar platen uit 2003. En heerlijke platen. Ja, het is inmiddels alweer 23 jaar geleden. En je zou het niet zeggen als je...

Je hebt van die nummers die worden door heel veel artiesten gecoverd. Onder andere dit nummer, Big Yellow Taxi. Dit keer hoorde je de uitvoering van The Counting Crows. Wij gaan snel door. Onderweg Nena samen met Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. Daarvoor Eminem met Sing for the Moment. Maar we gaan nu eerst lekker vrolijk doen met K3. Hier is Oh Ja Lele.

spreek een beetje Engels, ik spreek een beetje Duits. Ja, zo zullen ze gedacht hebben. Nena en Kim met Any Place, Anywhere, Anytime. Wij gaan snel door. De Rolling Stones. Ze hebben deze week een nieuw album uitgebracht en een nieuwe single. Maar in 2003 hadden ze ook een single. En die hoor je straks. Sympathy for the Devil. En dit keer in de radio mix. Daarvoor hoor je Dido met Live for Rent. Maar nu eerst een nummer dat een heleboel mensen kennen net. Van het darten. Onder andere is het de opkomstmuziek van Michael van Gerwen. Ja, ik zeg het al op zijn Engels, omdat je het steeds hoort, hè. Hier is Michael van Gerwen. Michael van Gerwen dus. En de plaat is van de White Stripes. Hier is Seven Nation Army.

ongelooflijk, hè? De meeste zijn al dik in de 80, sommigen zelfs al in de 90. Gewoon een nieuw album uitgebracht. En nog steeds in dezelfde stijl als dat je net hoorde. Lekker ouderwets rock en roll. We gaan snel door. Onderweg Lois Lane met When I'm With You. Daarvoor Veldhuis en Kemper met Ik Wou Dat Ik Jou Was. Maar hier is eerst Christina Aguilera samen met Lil' Kim. En Nobody Can Hold Us Down.

Tom Puik is inmiddels ook in de studio. Straks kan je naar hem luisteren. Van 10 tot 12, Tom Puik met zijn jukebox. En wij hoor je volgende week weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door. Ik heb nog één plaat voor je klaar liggen. Die mag niet ontbreken. Dat is echt een toppertje uit 2003. Hier is...

aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden...

0: Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde...

0: zijn 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

leuk dat je er weer bij bent. Natuurlijk vandaag natuurlijk bij het programma Jukebox. En het allemaal tot een uur of 12. Ik had eigenlijk verwacht dat ik een stukje muziek zou krijgen. Maar dat krijg ik eigenlijk niet. Nou, dan gaan we dat hier op een gegeven moment. Ja, oké. Dan doen we het een keer opnieuw zo. Erik, bedankt voor de afgelopen 2 uurtjes. De winter draait door, er zaten weer lekkere platen bij. Heerlijk, ik heb genoten. En wat dat betreft, mijn stem is weer in orde.

En een hele goede zaterdagmorgen toegewenst. Leuk dat je er weer bij bent. De komende twee uurtjes. In ieder geval je wekelijkse portie. The Golden Oldies, Classics en natuurlijk ook Evergreens. En er zitten prachtige platen bij. Oh, dit is ook zo mooi. We gaan ook nog luisteren naar een nummer van de Amazing Stroopwafels. Ze kwam eigenlijk voort uit de formatie Fungus uit Schiedam. En later formeerden ze met wat andere artiesten de Amazing Stroopwafels. En dan heb ik ook nog dat meesterstuk van Donald Fagen, IGI. Maar eerst deze, Eros Ramazzotti, Musica E, Italiaans, op zijn best. Al is het een stukje instrumentaal, dit prachtig. Luister mee.

Fantastische platen kun je natuurlijk allemaal draaien. Heerlijk, hè? Everything but the girl. En dat was natuurlijk Missing. Zometeen voor je klaarstaan, de Pretenders. Ook Timmy Dammers komt voorbij. Maar we gaan natuurlijk eerst luisteren naar een opname van onze eigen Nederlandse Tots. Dan heb ik het over George Baker.

0: Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials.

0: van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Can We Hang On A Dream, prachtig. De muziek van de Tim Harden. En daarvoor natuurlijk dat leuke nummer Andrea. Ik dacht dat het Duits was, maar het komt uit Italië natuurlijk. I'm a Lover. En we begonnen natuurlijk met dat leuke nummer van Sammy Davis Jr. The Candyman, Can. Ja, ik sprak iemand, hij zei, Jotton, afgelopen programma voor

vorige week, daar sprak je niet zoveel. Ja, nee, dat had natuurlijk allemaal te maken met die longontsteking waar ik eigenlijk al een paar weken eigenlijk mee liep. En de nasleep ervan, dus vandaar. Maar goed, ik probeer het in ieder geval nu ook weer. En ik zeg, ja, ik zeg 3 plaatjes en dan zeg ik wat. Ja, kun je dat niet naar 2 plaatjes doen? Ik zeg, ja, ik zeg maar minder praten en meer platen. Dat is eigenlijk het motto van het programma natuurlijk. Ik heb voor je klaarstaan muziek van The News. Trini Lopez komt voorbij, maar we gaan eerst luisteren.

0: Leuke muziek natuurlijk van het Cocktail Trio. Ja, ik was eigenlijk in de war met deze natuurlijk.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.
3: Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
0: En dat is natuurlijk ook nog zo'n lekkere golden oldie classicer. Zo'n echte evergreen. Je hoort er natuurlijk het Cocktail Trio. Ja, helemaal mensen kennen het niet. Het is vrij oud, maar goed. Allemaal nog lekkere, leuke muziek. En ik zei het net al, Trini Lopez komt voor mij. En die ga ik nu instarten. This land is your land. Toen Amerika.

0: rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen
0: en Studio Kaag en Brazen.

Muziek van Nick Kamen. En I Promise Myself. En daarvoor natuurlijk This Land Is Your Land. En dat was in ieder geval een hele mooie opname van Trini Lopez. Toen was in Amerika nog een mooi land, vrij. Je kon er zo naartoe. Weinig trammeland. Live.

Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

Steps to Heaven. Muziek van Eddie Cochran. Dan neem ik weer een stuk of 30 voor je mee. En dan gaan we weer lekker luisteren naar die mooie golden oldies en evergreens. Tot slot muziek van Kim Wilde. Hier is ze, View from a Bridge en een heel fijn weekend.

opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler.

tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigd

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland.

Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen.

krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel!

0: Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio...

punt toe. Vanmiddag zijn we bij 3 wedstrijden live. In de eerste klasse B is dat ARC tegen Velo. In de vierde klasse B de burenruzie tussen Roda 76 en Zwammerdam. En met mogelijk een kampioenswedstrijd voor AVV Alphen is dat natuurlijk een extra mooie wedstrijd om bij te zijn. Hun uitwedstrijd in de vijfde klasse A bij Van Nispen. En dus inderdaad met de mogelijkheid om vanmiddag de kampioenstrofee mee naar huis te nemen. Mee naar Alphen aan den Rijn. Dat zijn de 3 wedstrijden live. Straks duiken we verder de competities in.

0: Boudewijn de Groot, hij trapt het sportprogramma voor deze middag af. Laten we eens even kijken naar die competitie, want wat moet er dan gebeuren vanmiddag? Er zijn twee ploegen die momenteel nog aanspraak maken op een mogelijk kampioenschap. En dat is dus tijd van het seizoen. Kortom, er staat veel op het spel voor natuurlijk beide ploegen. Maar in eerste instantie voor AVV Alphen met vandaag alles in eigen hand in de uiterstrijd bij Van Nispen. Rick Zinnige, die is op het veld daar en spreekt vooraf met de trainer van AVV Alphen, Dennis Bos.
1: Dennis, hoe is het met spanning?
2: Die is aanwezig, gezonde spanning, laat het maar zeggen.
1: En hoe gaat zich dat uitdrukken straks?
2: Bij mij gaat het uitdrukken in onrustig heen en weer lopen langs de kant. Ik hoop dat ik me verder rustig kan houden. Ik hoop dat het bij de jongens gaat resulteren in extra focus om deze wedstrijd zo snel mogelijk te beslissen.
1: Hoe heb je die voorbereiding aangepakt? Laat ik het eigenlijk gewoon zo vragen.
2: Nou, de verwachting is, het was bij Benardes, einde van Benardes, die wedstrijd was al voelbaar binnen de Leiden, dus tijdens de wedstrijd. Dus daarom heb ik gekozen om dinsdag en donderdag toch wat spanning weg te nemen door wat rustiger te trainen, wat fun games te doen in plaats van continu op de intensiteit te zitten en op de tactiek te zitten.
1: Ja, want je voelt het dus wel bij
2: Benardes, of tijdens Benardes eigenlijk al. En dat zie je in het veld. Hè. Je ziet wat bepaalde keuzes die ze maken, die ze eigenlijk anders zouden doen normaal gesproken. En nu gaan ze andere beslissingen maken die ongunstiger zijn. En gaandeweg de trainingen voel je dat ook. Dus vandaar dat we die training hebben gekozen.
1: Dat is eigenlijk ook een soort gek, want als je uitgaat van je eigen kwaliteit, dan doe je het sowieso ook bijna.
2: Even van wissel mij maar. Maar hij heeft ook een topscorerslijst heeft hij zich op gericht. Dus ik mag hem er ook niet te snel van afhalen, ben ik bang.
1: Tot slot, heb jij een stappenteller op je telefoon?
2: Ik heb hem niet bewust aanstaan. Nee, want je verwacht dat ik heel veel stappen ga maken.
1: Je zei net dat je gaat ijsberen, dus zou ik hem even aanzetten.
2: Zeker als het er nipt wordt, dan ga ik toch wel eventjes onrustig zijn. Ja, ik ben er bang voor.

0: Zwammerdam. Roda de koploper. Zwammerdam 3 punten erachter, maar wel op een 4e plek vanwege het doelsaldo. Een hoop ploegen dus die daar nog meedoen in de bovenste regionen, Kees.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Waar ter wereld u ook bent. Fijn dat u weer ingeschakeld bent bij Studio Alf Sportlokaal. Het sportprogramma van Studio Alf. Dus ja, ik ben in Bodegraven waar de zon volop schijnt. Ik sta langs de zijlijn. En ik zie daar aan de overkant de kantine helemaal vol staan. En de tribune stroomt ook vol. Het is natuurlijk lekker weer. En het is een onvervalste derby hier aan de Broekveldse Laan in Bodegraven. Waar Roda natuurlijk probeert kampioen te worden. En zeker als dat gepaard gaat met het 50-jarig bestaan van deze club. Deze club speelt natuurlijk eerst op zondag. Maar heeft zich 50 jaar geleden afgescheiden van de VV Bodegraven. En is toen verder gegaan als Roda 76. Ja, en Roda, Danny, je zei... Ja, die staan bovenaan. Die hebben 39 punten. En Zwammerdam heeft er 36, staan op plek 4. Ja, weet of dit weekend kampioen kunnen worden. Maar dan zijn ze afhankelijk van puntverlies van Altior en KDO. En ik zie dat eigenlijk niet gebeuren. Dus dat kampioenschap zal waarschijnlijk wel uitgesteld worden tot volgende week. Maar eerst moeten ze dan vandaag proberen te winnen van Zwammerdam. En als ik u nu vertel dat de heenwedstrijd door Zwammerdam werd gewonnen met 3-1... zal het ook voor Roda geen gemakkelijke opgave worden deze zaterdag. Nou ja, en als ze het vandaag niet redden, dan zal het volgende week tegen Zevenhoven moeten gebeuren. Nou, en Zwammerdam, ja, die hebben het... eigenlijk verpest. En dan kwam ik bijna een bal tegen me aan. Maar ja, ik heb jarenlang gevoetbald. Die schop ik weer terug. Ja, Zwammerdam heeft het eigenlijk de laatste twee wedstrijden verpest. En dat is tegen de laagvliegers Zevenhoven, waar 1-1 tegen gelijk werd gespeeld. En laagvlieger met alle respect overigens, werd er met 1-0 van Civeo verloren. En daarmee, want ze stonden toen nog bovenaan, daarmee zijn de kampioenskansen eigenlijk voor Zwammerdam verloren. Ja, dat kan wel, maar dan moeten ze alle wedstrijden die er nog zijn, dat zijn er dus twee winnen. En dan moeten de concurrenten Roda, Altior, KDO punten laten liggen. Nou, ik zie het niet gebeuren. Zwammerdam zal zich gewoon gaan opmaken voor die na-competitie. Want die hebben ze wel een periodetitel. Nou ja, volgende week moeten ze dan nog thuis tegen WDS. En dan neemt voorzitter Jaap Peters ook afscheid van de club. Hij heeft heel veel jaartjes de rol van voorzitter vervuld. En dan is dat na volgende week afgelopen. Wie er dan voorzitter wordt van Zwammerdam, weet ik niet. Maar er zal ongetwijfeld achter de schermen hard aan gewerkt worden. Opstelling van Zwammerdam zal ik u nog even geven. Michael Duchatelier doel. Thijs Kaptein, de rechtsback. Tom de Bruin, centrale verdediger. Jim van Vliet, andere centrale verdediger. Rijen, Peters, linksback. Mitchell Bons, Koen Woudenberg, de aanvoerder. Derek Boot, de middenvelder. Ruben de Bruin, Justin Bons en dan Morris van Vliet. En dan hebben we de reserves Jurjen Paf, Brian van Vliet. Die is geblesseerd, dus die kan nog niet helemaal een hele wedstrijd spelen. Pieter Boot, Stander Groot, Rick Twaalfhoven komt ook terug van een blessure. Ole Jansen en Bart-Jan Paf, de reservekeeper. Trainer natuurlijk Boris van Es, die hier ook bij Roda trainer is geweest. Dus ja, we verwachten eigenlijk een hele leuke wedstrijd, een spannende wedstrijd. En vooral hoop ik ook een sportieve wedstrijd. Niels Brandsma uit Lisse heeft gisteravond nog vierde man geweest bij een eredivisiewedstrijd van de dames. NAC tegen, ik weet niet precies tegen wie meer, maar hij was vierde man. Gaat nu deze wedstrijd leiden. Niels Brandsma, politieagent van beroep, komt uit Lisse. Dit terwijl...

0: toch?
1: Ja, zeker. Nou, ja. Ik hoop het voor ze. Dat ja. Is prima.
0: Ja, dat doen ze het maar bij het idee. Ik kan ze in ieder geval de opstelling geven van AVV Alphen. Die hebben jullie in het interview met Dennis Bos niet gehoord. Daar zien we een wisseling van de wacht op doel. Davy Visser, Dennis zei het al, die zit op de bank. Sven Koelewijn staat in de basis. En verder hebben we dan de redelijk bekende namen. Mike Hamilton, Stef van den Berg, Kjell Verkade, Jamal Moller, aanvoerder. Ferry van Leeuwen, Kilian Bouwhuis, Brian van de Nieuwedijk, Brian de Bruin, Erai Boskoert en als laatste Yassin Yagoubi. En die is dan wel nieuw daar in de basis vandaag. Vernieuwd tussen aanhalingstekens, maar hij heeft zijn plekje vandaag gekregen. En verder 7 man op de bank, ja, maximaal ingezet. Zodat er zoveel mogelijk mensen of spelers bij kunnen zijn. En bij dat potentiële feestje aanwezig kunnen zijn. Van Ispis de tegenstanders, zij staan 9 in de competitie. Eerder dit seizoen werd er 2-0 voor AVV Alphen in een wedstrijd waarin ze best moeite hadden met die tegenstander. En ik kijk hier even voor me en ik zie een grasveld liggen. En ik zag net in de warming-up de bal alle kanten op stuiteren. En dat zijn natuurlijk wel recepten voor een lastige middag. Maar goed, het mag best lastig zijn als je hem maar over de streep trekt. We gaan het zien. Nog 6 minuten als het goed is. En dan gaan we beginnen.
1: Nou, je klok loopt in ieder geval nog goed. En dan gaan we je vanmiddag hopelijk veel spreken met een positief resultaat tot gevolg. We gaan het meemaken. Rick Zinniger dus bij Van Nispen tegen AVV Alphen. Vanmiddag in de 5e klasse A. In deze klasse is Hazerswoudse Boys de nummer 2. Dus de concurrent voor de kampioenschapskoorts bij AVV Alphen. Maar Hazerswoudse Boys is vanmiddag vrij. Heeft al 23 wedstrijden gespeeld. En speelt volgende week hun laatste wedstrijd. Verder hebben we ook nog Bernardus in deze competitie. Staan netjes 4e met 41 punten uit 21 wedstrijden. En ze spelen vandaag uit bij Haagse Hout. Die wedstrijd is om 2:00 begonnen. Nog geen actuele tussenstandswijzigingen. Dus voor nu gaan we ervan uit dat het daar nog 0-0 is. Hebben we nog andere ploegen natuurlijk die vanmiddag in actie gaan komen. In de 4e klasse D gaat Floriant vandaag in actie komen. En ze moeten een uitwedstrijd spelen tegen Dilettant. Floriant in een moeilijk pakket. En eigenlijk bijna een onmogelijke opgave om nog in deze competitie te blijven. Ze staan laatste met 13 punten uit de 2. En vanaf nu de 2 wedstrijden die nog volgen nog na competitie kunnen halen. Maar mochten ze vandaag niet winnen. En als VVOR op bij Groeneweg en BSC 68. Dat staat op randje na competitie met 26. 20 punten uit 23 wedstrijden. En de ploeg eronder, ASC, heeft ook 26 punten uit 23 wedstrijden en staat op de eerste na bij de wedstrijd van ARC. Ze spelen thuis tegen Velo. ARC staat op een tweede plaats met 42 punten uit 23 wedstrijden. Het gat naar boven is 5 punten met nog een 3 wedstrijden te gaan. Lijkt dat natuurlijk een heel groot gat, maar je weet het nooit. Het gat is naar Valken 68 toe. In ieder geval vandaag dus maar proberen 3 punten te scoren en kijken wat dan Valken weer presteert. Daar zijn we straks live bij. Herman is bijna aanwezig en zal zometeen vanaf het veld bij ARC ons verslag gaan doen van die wedstrijd. En we hebben ook

snapt iedereen. Niet de twee keer drie kwartier, zeker met deze weersomstandigheden. Maar we proberen toch wel Roda het moeilijk te maken. En nou ja, we gaan zien of ze dat zal gaan lukken. Er lopen wel wat blessures toch bij Zwammerdam in het veld. Noodgedwongen, want de selectie is erg kwijt. Zoals Tom de Bruin bijvoorbeeld. Niet helemaal okselfris. En dat geldt ook voor Jim van Vliet. Maar goed, ze zijn van de aftrap toch in de basis.

0: twee minuten een beetje... sorry, verslik me. De eerste twee minuten een beetje moeite zag hebben met het veld. Misschien dat dat iets blijvends is hoor. Maar duidelijk was dat ze even moesten wennen aan deze wedstrijd. Maar ze lijken wat vertrouwen gevonden hebben. Nu de bal op middenveld. Ferry van Leeuwen die hem aflegt dan naar de linkerkant. De bal gelijk de diepte in richting Kilian Bouwhuis. Dus niet helemaal fit. Maar met pijnstillers et cetera toch deze wedstrijd kunnen halen. En hij kan spelen. Eigenlijk totdat het beslist is. Zo zei trainer Dennis Bos. En dan moet je maar hopen dat dat gebeurt uiteraard. Maar dat heeft hij deels zelf in de hand, zullen we maar zeggen. AVV de bal achterin, rondtikkend van voet naar voet nu. Ja, wachtend op een gaatje bij Van Nispen. De vraag was, gaan zij in 4-4-2, 4-3-3? Krijgen nog niet helemaal een treffend antwoord op. Het heeft wat weg van beiden. Dat is natuurlijk al snel, want het lijkt op elkaar. Maar het lijkt toch meer 4-4-2. Nu ze dat in de omschakeling zijn, 4-4-2 inderdaad, te staan. En dan zal de reactie vanaf de bank van AVV Alphen daar dus komen. Gezouten zich tactisch aan gaan passen. En dan gaan we zien hoe dat zo meteen uit gaat pakken. Ja, 6 minuten op de klok inmiddels al.
1: Dan hebben we een wijziging in de tussenstand in de vijfde klasse A tussen Haagse Hout en Bernardus. Wedstrijd die dus om 2 uur al begon in deze klasse. En daar is het inmiddels een tussenstand van 1-1. Beide clubs dus 1 keer doeltreffend geweest. Roda 76, Zwammerdam. De wedstrijd rustig aan begonnen, Kees. Of komt er al een beetje pit in bij de teams?
2: Nou ja, daar is het nog te vroeg voor. Alhoewel Zwammerdam de eerste gevaarlijke actie wel in huis had. Het was Mitchell Bons die de bal aangespeeld kreeg van zijn broer Justin Bons van Zwammerdam. En die schoot randje 16 op doel. Maar de keeper van Roda stond Verstoep. Die kon die bal eigenlijk toch wel gewoon tegenhouden. Nu gaat Roda eruit. Maar dat wordt dan dichtgelopen door Ton Bruin. En dan wordt die bal wel voorgegeven door de buitenspeler van Roda. Maar die komt makkelijk in de handen van Michael Duchatier. Die opent meteen op Thijs Kopijn, de rechtsback van Zwammerdam. Die geeft de bal op Morris van Vliet, de spits van Zwammerdam. Opent helemaal op rechts naar Koen Woudenberg. Maar die bal gaat dan te hard en dan gaat die bal over de zijlijn. En dan kan Roda ten hoogte van de eigen cornervlag ingooi gaan nemen. Ja, het was dus Mitchell Bons die dus schoot op dat doel binnen 2 minuten. Maar helaas voor Zwammerdam had dat geen resultaat. Omdat die keeper gewoon die bal keurig gewoon kon stoppen, omdat hij niet hard genoeg was. Nou ja, er is in een hoop publiek prachtig weer. Ik denk toch wel, als ik zo eens langs de lijn kijk aan beide kanten, dat we toch wel eens vandaag winnen en dat de concurrentiepunten laat liggen. En dat betekent, als dat zo is, dat Roda vandaag wellicht kampioen kan worden. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben hier 5 minuten op de klok staan. 0-0. En dat is eigenlijk nog steeds een fase van aftasten.
1: Helemaal goed, dankjewel Kees. Komen we zo natuurlijk weer bij jou terug. We gaan snel naar de eerste klasse B. ARC Velo, Herman. Want volgens mij is de 0-0 bij jou ook van het scorebord.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Het was een minuutje geleden het eerste doelpunt voor ARC. Matt Veerhuis brak door op links en schoot die bal prima laag over de grond. Cross in het doel, bij de tweede paal eigenlijk voor hem. Onhoudbaar voor doelman Pamuk van Velo. En zo is ARC dus al heel snel op een 1-0 voorsprong gekomen in deze wedstrijd. Wedstrijd wel van net belang natuurlijk voor ARC. Want de derde periode titel, daar staan ze bovenaan. Daar kunnen ze voor gaan. Ze kunnen ook nog gaan voor de tweede plaats in de competitie. Ja, en het moet heel gek lopen. Maar ze zouden in principe nog kunnen gaan voor het kampioenschap. Maar daarbij wel heel erg afhankelijk natuurlijk van Valken 68. Want die staan 5 punten voor. Maar goed, als Valken besluit om te gaan verliezen in die laatste wedstrijden, dan kan het zomaar gebeuren. Vooropgesteld natuurlijk dat ARC wel alles wint. Want dat is natuurlijk wel van belang. Maar goed, laten we eerst even beginnen. Eens even kijken. Weer een aanval? Nee, die lijkt tot niks. Bij de opstelling van ARC dit keer Victor Timmers in het doel. In de verdediging Huip Oversloot, Dirk Prins, Thomas Dijkman en Senna Keij. Overigens, Huip Oversloot werd gehuldigd vandaag. Speelde zijn 200ste wedstrijd in het shirt van ARC 1. Op het middenveld Thijs Timmermans, Tjerk Lichtvoet en Maarten Rijneveld. En voorin Arjen Bouwendijk, Boyd Baatje en Met Veerhuis. En zoals gezegd al heel snel op een 1-0 voorsprong gekomen. Voor Velo staat er natuurlijk ook best wel wat op het spel. Want die ploeg die doet het niet super slecht, maar is wel heel erg wisselvallig. En staat op een plek voor de na-competitie. Dan staan ze even kijken onderaan. RKDO met 16 en Den Hoorn met 17 punten. En Velo met 25 punten daarboven. Dus voor directe degradatie hoeven ze niet 1, 2, 3 te vrezen. Maar ze staan op de na-competitieplek. En dan moeten ze 5 punten goed maken op Legmeervogels. Dus dat is ook nog een hele klus. Ze ziet er naar uit dat ze in de na-competitie terechtkomen. In ieder geval, het is druk hier langs het veld. Het is mooi weer, het heeft veel toeschouwers gelokt. En zoals gezegd, een mooie 1-0 voorsprong voor ARC.
1: Een mooie 1-0 voorsprong. Eens kijken of de ploeg dat vast kan houden en kan uitbreiden. Vanmiddag dus op eigen veld. Herman Scholten gaat dat voor ons volgen. Gaan wij naar de vijfde klasse A toe. Van Nispen tegen AVV Alphen. Rick, ontbrandt die wedstrijd al een beetje na die kansen die in de eerste minuten waren?
0: Ja, maar dat heeft zich verplaatst naar de andere kant van het veld. Voor Van Nispen, waar we twee hele grote kansen voor de thuisploeg hebben gezien. De eerste werd goed gered door doelman Sven Koelewijn in de korte hoek. Waar er ineens twee man tegen één van AVV Alphen voor het doel stond. En dat liep ten nauwe nood goed af, doordat Koelewijn dus goed redding kon brengen. En in de nastoot, in de corner eigenlijk, die daarop volgde, werd de bal goed ingekopt. Was hij wel niet over de lijn? Ja, goed, de scheidsrechter besloot van niet. Ook daar zat Koelewijn weer aan. De paal zat erbij. En de bal was uiteindelijk niet over de lijn. En dat betekent dat AVV daar dus ontsnapte aan een 1-0 achterstand. En aan de kant betekende dat de trainers van AVV druk in de weer waren met het blokje. Ja, 4-4-2-formatie dus van Nispen. En wat gaat men daar dan bij AVV aan doen? Feit is dat AVV om kampioen te moeten worden, of als ze kampioen willen worden, moeten ze winnen. Gelijkspel is genoeg om officieus de titel binnen te halen. En dat zou dan volgende week gebeuren op eigen veld tegen Kikkers, als ik het goed zeg. En je wil er maar vanaf zijn. Je kan er maar vanaf zijn. En dat zullen ze dan het liefst vandaag hebben. Maar net als de vorige keer presenteert ook nu Van Nispen, in ieder geval in de openingsfase, zich dus als een stugge tegenstander. Waar AVV Alphen vandaag nog wel een kluif gaat aan beleven.
1: Ja, we gaan meemaken inderdaad of het ze gaat lukken vandaag om die...

0: Oh, maar ja hoor, die bal komt er nu voor. Even kijken wat er uit voorkomt. Nou, niks. Ja, oei, oei, oei. Dat is bijna, bijna doelpunt omdat Michael de Chatelier die bal losliet. Maar gelukkig voor Zwammerdam loopt dat met een sisser af. We hebben hier dus, even kijken, op net 11 minuten gespeeld. Het gaat gelijk op wat kansjes over de weer. Maar het is nog steeds 0 tegen 0.
1: Van Nispen, AVV Alphen. Rick, bal gebroken?
2: Ja, zeker. Band gebroken in het voordeel van AVV Alphen. Het is 0-1 geworden. Goede aanval van de Alphense ploeg. Ferry van Leeuwen die werd weggestuurd in de diepte. En hij had Kilian Bouwhuis bij zich voor de goal. Hij wachtte van Leeuwen. En op het juiste moment, precies op het juiste moment, legde hij een breed op Kilian Bouwhuis. En die kon de bal zo tegen de touwen tikken. En dat betekent dat na 13 minuten de stand is opengebroken. 0-1 in het voordeel van AVV Alphen.
1: 0-1, precies de voorsprong die dus AVV Alphen wilde pakken. En ook inmiddels dus heeft gecreëerd in die wedstrijd tegen Van Nispen. Straks het vervolg. Gaan we naar ARC toe tegen Velo. Ook daar de Alphense ploeg op voorsprong, Herman.
3: Ja, zeker. En duidelijk de overhand in deze wedstrijd. Het is opnieuw Veerhuis die de bal heeft aan de zijkant. Probeert daar aan de buitenkant om zijn tegenstander heen te gaan. Dat lukt, want hij valt. Probeert de bal voor het doel te trekken. Dat lukt net niet, want dan zit er een voetje voor. Schotje wordt geblokkeerd van Veerhuis, maar het betekent wel een nieuwe hoekschop. De vierde in deze wedstrijd al in 12 minuten tijd. Dus dat is een heel hoog gemiddelde voor het aantal hoekschoppen. Dus het zou wel eens een recordaantal kunnen worden als het zo doorgaat in deze wedstrijd. Want dan krijgen we er heel veel. Maar goed, in ieder geval een hoekschop. En daar gaat aanvoerder Timmermans zich natuurlijk weer mee belasten. Die gaat die bal voor het doel trekken. En dan zien we daar ook Thomas Dijkman natuurlijk voor het doel staan. En eens even kijken, Remco Prins, of Dirk Prins, die komt daar ook voor. Komt die bal hoog? Ja, en die wordt dan geraakt, denk ik, door helemaal niemand. Nee, het leek even alsof een verdediger met het hoofd beroerde. Maar goed, de scheidsrechter zegt het is een doeltrap. De bal die gaat voorlangs het doel en aan de andere kant over de achterlijn. En dat betekent dat het gewoon een doeltrap is voor doelman Pamuk van Velo. Ja, ik kan je een heel verhaal van vertellen over waar ARC op dit ogenblik staat. En in het geval van periodekampioenschap of tweede in de eindstand. Maar ik denk dat ik dat beter kan bewaren tot in de pauze. En dan gewoon eens even kijken, vooruit kijken naar wat er kan gebeuren voor ARC. En met een schuin oog ook even kijken wat er kan gebeuren voor Alphense Boys. Want die is natuurlijk al periodekampioen van de eerste periode. Dus die speelt sowieso al na competitie. En ik denk dat het leuk is om straks in de pauze eens even vooruit te kijken van wat gaat er gebeuren. En wanneer gaat het gebeuren en wat kan er allemaal. Maar in ieder geval, het is nu weer ARC wat probeert de aanval te zoeken. Nu over rechts via Boytbaatje. Boytbaatje probeert daar zijn man te passeren. Maar die bal gaat via een voetje van de tegenstander over de zijlijn. En dan mag hij een inworp nemen. We zijn hier aangekomen in de 15e minuut en de stand is 1-0 in het voordeel van ARC.

0: Harry Styles. 10 minuutjes voor 3. We gaan terug naar de velden. Want we hebben natuurlijk op alle velden inmiddels doelpunten gehoord en gezien. Gaan we allereerst nog even terug naar de vierde klasse B. Roda 76, Zwammerdam, Kees. Daar was dus zojuist de openingstreffer van de thuisploeg.
1: Ja, dat zeg je goed, Danny. Het is 1-0. En of dat verdiend is, ja, dat kan je zo niet zeggen. Natuurlijk, als je wint, of als je scoort, dan sta je terecht voor. Wordt dan gezegd, maar het wedstrijd is tot dusver gelijk opgegaan. Nu komt Justin Bonsen op links vandoor gaan. Die wordt afgefloten wegens buitenspel. Omdat, daarna wordt er geprotesteerd door de aanvoerder van Zwammerdam, Koen Woudenberg. En die krijgt dan meteen een gele kaart van Niels Brandsma. Ja, dat mag hij dan blijkbaar niet doen als aanvoerder. Dan zal hij wel wat onjuist gezegd hebben. Houd nou je mond verder, Koen, want hij blijft nou reclameren. Straks zei hij in de tweede gele kaart, dan moet je van het veld af. Er schiet niemand wat meer op. Maar goed, ja, Roda, die heeft dus dat ene doelpuntje gemaakt. En voor de rest gaat het aardig gelijk op. Wat kansjes over en weer. Maar niet echt uitgesproken. Het is toch nog een beetje aftasten wat ze doen. En ik moet zeggen dat Roda wel wat gevaarlijker is. Ietsje gevaarlijker is. En Zwammerdam probeert wel druk te zetten, maar dat kan natuurlijk niet continu. Nu, dan moeten ze nu dan weer eventjes inzakken. En dat doen ze dan met tijd en wijle best wel goed. Maar goed, ja, je staat wel met 1-0 achter door een vermeend buitenspeldoelpunt, ja of nee. Ik weet het niet. De scheidsrechter heeft in ieder geval niet gefloten. En de assistent van Zwammerdam heeft niet gevlacht. Dus ja, dat doelpunt staat dan gewoon op het scorebord. 1-0 hier. We hebben 18 minuten gespeeld.
0: 1-0, voorsprong dus voor Roda 76, maar ook de voorsprong voor KDO en de voorsprong voor Altior. Dus voorlopig nog geen sprake van een kampioenschap.

0: En hij ziet dat Ferry Verleeuwen staat. Een beetje hinkelt naar de kant met een verbeterd gezicht. Kijkt moeilijk. En de bal is ondertussen alweer in het spel gebracht. 23 minuten op de klok. We gaan kijken of Ferry Verleeuwen zo meteen de wedstrijd kan hervatten.
1: En dan gaan wij ondertussen kijken in de eerste klasse B. ARC tegen Velo. Hoe is de krachtsverhouding momenteel bij jou op het veld, Herman?
2: Nou, het lijkt erop dat Velo een klein beetje is hersteld van de schok. Namelijk al het doelpunt in de zesde minuut van Matt Veerhuis. Maar veel hebben ze nog niet laten zien. Maar goed, ze zijn een paar keer in het 16 meter gebied van ARC geweest. En ze hebben ook een hoekschop mogen nemen. Dus dat betekent dat ze toch wat verder zijn opgeschoven. En dat ARC misschien een tandje lager is gaan spelen. Met een hoog tempo is begonnen in de eerste minuten van deze wedstrijd. Om snel op een voorsprong te komen. Maar goed, dat is in ieder geval gelukt. En het is nu Dirk Prins die achterin de boel probeert op te lossen met Huip Oversloot. Dat lukt niet. Die bal die wordt voorgegeven voor het doel. En dan moet Victor Timmer snel uitkomen met zijn hoofd de bal wegkoppen voor de aanstormende aanvaller van Velo. En die kopt hem naar Senakai. Senakai kan een heel eind oprukken met de bal aan zijn voet. Geeft hem daar even mee aan Rijneveld. En dan gaat hij breed achterin terug naar Oversloot. Die dan Boyd Baatje bedient. Boyd Baatje kijkt wie is er voor het doel. Kan ik de bal voor het doel krijgen? Nee, dat lukt niet. Hij wordt geblokkeerd al opzet via Rijneveld. Rijneveld naar de buitenkant, naar Senakai. Senakai kijkt, kan hij die bal meegeven? Komt opnieuw bij Rijneveld terecht. Nou zou hij hem door kunnen geven naar de opstomende Kei, maar dat doet hij niet. Hij maakt een rondje en dan legt hij hem af precies in de voeten van een tegenstander. En dat schiet dus niet erg op, maar het is dan wel Tjerk Lichtvoet die de bal op het middenveld verovert. En dan is het daar een... ik wou zeggen dat is een mooi paasje daar van Thijs Timmermans. Alleen dat wordt door niemand begrepen, behalve door de doelman van Velo, Dennis Paamhoek. En die pakt de bal rustig op. En zo zijn we hier in de 24e minuut aangekomen. Met nog steeds die 1-0 op het scorebord in het voordeel van ARC.
1: De 1-0 dus nog inderdaad voor ARC. Voor dus de thuisploeg vandaag in deze eerste klasse B-wedstrijd. De vierde klasse B, Roda 76 tegen Zwammerdam. Daar ook 1-0 voor de thuisploeg, Kees.
3: Ja, die stand staat nog steeds op het scorebord. En er was net een akkefietje tussen Ruben de Bruin van Zwammerdam en Vlatko Lazic. Ja, die kennen elkaar natuurlijk hartstikke goed. En Van Dijk houdt zaag maar planken. En een beetje gemekker tegen elkaar. Dus de scheidsrechter dacht van ja, dat moet ik toch even stoppen. Want anders gaat dat niet goed tussen die twee. Hij heeft de aanvoerders bij elkaar geroepen. En Ruben en Vlatko die hebben elkaar weer de hand gegeven. En gaan vanalsnog voorlopig weer verder zonder kaart. Nou, dat is op zich prima opgelost door die scheidsrechter. Hij zit ook in een talentengroep, die scheidsrechter. Hè? Dus dat betekent dat hij één keer in de maand moet in de Zeiss geloven. Dan worden de videobeelden gekeken. En hij krijgt ook begeleiding van een bepaald voetbalscheidsrechter. Dus dat klinkt allemaal goed. En hij doet het op zich niet slecht hoor. Ja,

0: is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Herman.
5: Half uur gespeeld en de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van ARC.
4: Roda 76, Zwammerdam in de vierde klasse B, Kees van Leeuwen.
6: 30 minuten op de klok, het is nog steeds 1-0 voor Roda.
4: En in de andere wedstrijden ook geen wijzigingen in de tussenstanden. Vijfde klasse A van Nispen AVV Alphen kampioenschapskoers voor de Alphense vereniging. Want 0 tegen 2, Rick.
7: Ja, maak er maar 0 tegen 3 van. Het is champagne, die kan nu inderdaad wel echt koud. Het is 0-3 geworden na 33 minuten spelen. De 0-2 treft zeker in dit duel. En zo heeft AVV de stand ineens naar 0 tegen 3 getild. En dat is een meer dan uitstekende marge. En zou het zomaar eens een lekkere feestwedstrijd kunnen gaan worden. Want Van Nispen speelt nergens meer voor. En dan moet het oppassen dat het hier niet tegen een flinke uitslag gaat lopen. Daar komt Alphen weer met Bouwhuis. Bouwhuis, die, nu komt hij er niet door tegen 2 man. En dat betekent dat de vierde treffer dus nog even uit gaat blijven. Ja, het ziet er goed uit voor AVV Alphen. De eerste titel sinds, moet ik goed zeggen, 2005, 2006. Toen was het ook de vijfde klasse. En dat betekent dat de Alphenaren opgaan voor een achtste kampioenschap in deze.

0: historie.
1: En dat is natuurlijk iets wat straks gevierd zal gaan worden. Van Nispen dus tegen AVV Alphen 0-3 na ruim een half uur spelen. ARC tegen Velo dan. Daar nog steeds de 1-0 op het scorebord, Herman.
2: Ja, inderdaad. Nu is ARC weer in de aanval. Senneke is helemaal opgerukt naar de achterlijn. Legt die bal, probeert hij die bal voor het doel te krijgen. Maar ja, daar staan een paar spelers van Velo om dat te verhinderen. En dat lukt dan ook. Maar het is daar wel weer Timmermans die de bal op het middenveld opvangt. En dan botsen een paar spelers tegen elkaar aan. Allebei van Velo. Maar ARC blijft in balbezit. Opnieuw daar Timmermans. Timmermans probeert daar in het midden. Ja, Maarten Reineveld, ja, die wordt gehaakt. En dat is een heel duidelijk overtreding. Die krijgt een vrije trap en dat is pak weg. Ja, dat zal een meter of 20, 23 meter van het doel af zijn. Redelijk recht voor het doel. Dus eens even kijken. We weten dat Timmermans een uitstekend schot heeft. Dat heeft hij in een vorige wedstrijd een keer laten zien. Waarbij hij de bal om het muurtje heen krulde in de uiterste hoek. Hij kan dat. En hij staat opnieuw achter de bal met Reineveld. En Reineveld, ja, hij vertelde vorige keer dat ze dan even met elkaar bespreken van ja, hoe en waar zit het gaatje. Maar goed, dat hebben ze inmiddels besproken. De scheidsrechter blaast op zijn fluitje. De bal kan worden genomen. En eens even kijken wat Thijs Timmermans gaat doen met die bal. Eens even zien. Dan komt hij. Hij geeft hem mee aan de meelopende Reineveld. En die schiet hem op het doel. En daar is de doelman met zijn vuisten die het pareert. Een tweede poging stuit af op zijn tegenstander. En zo is de kans verkeken voor ARC om een 2-0 voorsprong te maken. Maar ze blijven in balbezit. We zitten in de 36e minuut van deze wedstrijd. De stand is nog steeds 1-0.
1: Nog steeds 1-0 dus in de eerste klasse B tussen ARC en Velo. Roda 76, Zwammerdam, Kees. En daar al ontwikkeling in de stand?
3: Nee, niet in de stand. Het is nog steeds 1-0. En net een minuutje geleden kreeg Zwammerdam twee enorme kansen. Het was eerst Morris van Vliet die op doel schoot. En die kwam de bal via de binnenkant paal. Die kwam eruit. En toen kwam die bal bij Dirk Boot voor zijn voeten. En die schoot op doel. Maar daar stond die keeper weer. Maar goed, de hele aanval werd uiteindelijk afgefloten vanwege buitenspel. Ja, ik weet het niet. En om mij heen zeggen de toeschouwers ook dat het geen buitenspel was. Maar goed, doet er ook allemaal niet toe. Want die bal ging er niet in. Maar het was wel op de doellijn redding brengen voor Roda. En dat betekent dat Zwammerdam wat meer veldoverwicht aan het creëren is. Ja, en ze moeten natuurlijk ook wel, want ze staan nog steeds 1-0 achter. Koen Woudenberg nu op rechts, de aanvoerder van Zwammerdam. Gaat hem eventjes vasthouden, die bal. Gaat hem dan naar Thijs Komtijn proberen te spelen. De rechtsback die opgekomen is. Maar die laat de bal van zijn voeten springen. Maar die herstelt zich wel weer, hoor. Dat moet ik zeggen. Die knokt zich een wezenloos, de rechtsback van Zwammerdam. En dat betekent dat Zwammerdam wel weer in balbezit is. Maar dat gaat dan voor korte duur zijn, want ze verliezen de bal. Maar ook Roda verliest de bal weer. En dan komt die bal via een lange trap van een rode speler. Gewoon bij Michael Duchatelier. En kan Zwammerdam gaan opbouwen via Mitchell Bons. Die helemaal teruggekomen is. Dus Tom de Bruin. Even kijken naar Dirk Boot op het middenveld. Naar Ruben de Bruin. Morris van Vliet. Die probeert op links helemaal te openen. Maar raakt die bal helemaal verkeerd. En dan komt hij bij Tom Verstoep, de keeper van Roda. En die neemt heel verstandig even de tijd. 1-0 hier. En we hebben hier, even kijken, 35 minuten gespeeld.
1: 35 minuutjes dus op de klok in Bodegraven. 10 minuutjes op de klok in de wedstrijd tussen de Legmeervogels en Alphense Boys. 0-1 de nieuwe tussenstand al daar. Door een eigen doelpunt is Alphense Boys op voorsprong gekomen in die wedstrijd. Van Nispen tegen AVV Alphen. Ook daar komt langzaam de rust in zicht. En dan kunnen de spelers alvast een klein voorproefje nemen.

0: Inspen, dat kan dan nu weer aan aanvallen gaan denken. Met de spits, met de nummer 9. Dat is Jeffrey van der Geest. Die kan zo doorlopen. Die komt een heel eind richting de achterlijn. Kap naar binnen. Heeft hij mensen voor de goal? Nou, dat niet echt. Ja. En dan maakt hij de overtreding op Stef van den Berg. En die mag dan een vrije trap gaan nemen. En dan gaat er weer een speler van AVV Alphen naar de grond. Dat is Boskoets. Ze hebben dus al een keer gewisseld door blessure bij Van Leeuwen. En hij zal nog even door moeten bijten, want over vijf minuten, dan zal het rustsignaal klinken en dan kan hij de kleedkamer op gaan zoeken. 40ste minuut, ja, AVV Alphen zit op rozen en ze kunnen een beetje aan champagne denken. 0-3.
1: 0 tegen 3 dus in de uitwedstrijd in de Zilk bij Van Nispen. Dan gaan we terug naar ARC in de eerste klasse B. ARC tegen Velo, 1 tegen 0 daar, Herman.
2: 1 tegen 0, waar nu bijna Boyd Baatje eerder bij de bal is dan de doelman. Maar dat lukt niet helemaal. De doelman heeft langere armen en kan de bal van de grond oprapen. Zodat Boyd Baatje geen doelpunt kan scoren en het nog steeds 1-0 blijft. Maar Velo verdedigt daar heel slecht uit en ligt de bal inmiddels weer bij Dirk Prins. Prins heeft hem opzij naar zijn medeverdediger Thomas Dijkman. En die gaat naar de zijkant naar Senekai. Die zo straks nog prachtig schot lost op het doel. Helemaal vanaf de zijkant stormde die op. En trok naar binnen toe, schoot op het doel. Die bal die ging net voor langs het doel. En dat leek een beetje op het eerste doelpunt van Matt Veerhuis. Maar daar ging de bal wel in het doel. En ditmaal ging de bal dus niet in het doel. Maar zo zie je dat. Het gevaar komt vooral daar van de linkerkant met Senakai en Matt Veerhuis. Want daar zit de snelheid. En daar heeft de verdediger van Velo heeft daar de grootste moeite mee om daar grip op te krijgen. Nu is het weer ARC wat aanval zoekt aan de zijkant. Daar kan Baatje bij die bal.

0: vanuit de defensie van Roda. Waarop Jeroen Schouten, de iets wat bonkere spits van Roda. Maar die toch wel aardig snel is. En liep in ieder geval Tom de Bruin eruit. En die kwam alleen voor Michael Duchatelier. Schoot vanaf een randje 16 ietsje wild over. Gelukkig voor heel Zwammerdam ging die bal dus over, zoals ik al zei. Maar ja, Zwammerdam creëert een veldoverwicht. Is wat feller aan het worden. Maar dan moet je natuurlijk wel op blijven letten op die lange ballen van achteruit van Roda. Dat je niet die Schouten in stelling gaat brengen. Maar goed, we gaan waarschuwen. Een mens telt voor twee, denk ik dan altijd. Maar voorlopig is het een ingooi aan de linkerkant door Reijer Peters. Die bal is in het veld gebracht. Komt bij Morris Vervliet. Die vind ik een wat ongelukkige wedstrijd speelt. Normaal is die bal vast en weet altijd de goede oplossing te vinden. Maar vandaag lijkt het toch, is het toch wat minder in mijn optiek. Nu ook weer heeft hij de bal. Komt hij dan wel via een zijweg wel bij Mietse Bons. Die moet dan eventjes helemaal terug naar Jimmy Vervliet. Die gaat naar Tom de Bruin. Tom de Bruin naar Ruben de Bruin op het middenveld. En die gaat hij een lange bal geven op Koen Woudenberg op rechts. Maar dat gaat dan niet goed. En dan kan Pim Baalder die bal gewoon proberen op te ruimen. Doet hij niet goed. En dan kan Ruben de Bruin de bal opnieuw voorgeven. Komt die bal voor. Maar nee, niet goed gedaan door Ruben de Bruin. Tom Verstoep, overigens een betrouwbare keeper. Zo oogt hij in ieder geval. Pakt de bal gewoon op en kan Roda verder gaan opbouwen. Weer met een lange bal op die Jeroen Schouten. Maar dan gelukkig staat daar Reijer Peters. En die krijgt een overtreding mee. Omdat Jeroen Schouten hem heel te hard in de rug duwde. 1 tegen 0 hero. En we hebben eventjes kijken. 42 minuten gespeeld.
1: Van Nispen en AVV al?
2: Nou, wel als je de totale doelpuntenproductie van deze wedstrijd erbij pakt. Want Van Nispen heeft wat teruggedaan. Het is 1-3 geworden. Laat ik bij het begin beginnen dat AVV Alphen daarvoor eigenlijk de 0-4 had moeten maken. Want Van Nispen doet bij Vlagen aan schijn verdedigen. En dat betekende dat AVV Alphen ineens in een 2-1 situatie doorkwam. Over de hele helft van Van Nispen. En dat had uitgespeeld moeten worden met Boskoert. Maar die ging van zijn eigen kans. Zag daarbij Bouwhuis over het hoofd. Boskoert miste. En in de omschakeling richting de andere kant, want daar waren nog wel alle spelers van Vlissbe, zeg maar, konden worden toegeslagen. Goede voorzet. En die kon worden ingeschoten door Jeffrey van der Geest. En dat was eigenlijk een aanval zoals Vlissbe in de eerste helft meerdere heeft gehad. En ik zei al, het is een wonder dat er niet 3-6 op het scorebord staat. Ik ga voor het gemak de kansen zo meteen eens even tellen. Maar mijn blaadje zit al vol, dus ik moet hier even creatief mee omgaan zo. Maar dat betekent dus dat het 1-3 is geworden. En direct daarna heeft het rustsignaal geklonken. Maar goed, positief zeker weten. Want AVV Alphen staat in de kampioenswedstrijd met 3-1 voor op bezoek bij Van Nispen.
1: Maar toch een kleine wake-up call dus. Zo vlak voor rust voor de AVV Alphen. We gaan eventjes kijken bij ARC tegen Velo. Want daar is het 2-0 geworden zojuist. Oh, ik hoor juist dat we naar Roda 76 Zwammerdam gaan. Kees, ontwikkelingen daar.
0: Ja, zeker. Het is 1-1 geworden door een schitterend doelpunt van Koen Woudenberg. Die kreeg de bal op randje 16 aangespeeld. En die haalde verwoestend uit in de rechterbovenhoek. 1-1 hier dus.
1: 1-1 dus. En dus Zwammerdam dat in ieder geval ook nu op het scorebord staat in Bodegraven met dit doelpunt. Dan gaan we nu wel naar ARC toe. Die 2-0 gaan ze die meenemen de rust in, Herman.
3: Ja, die gaan ze meenemen de rust in. Want de scheidsrechter heeft net op zijn fluitje geblazen voor het rustsignaal. En er wordt nog hevig gesproken door spelers van Velo met de scheidsrechter. Ik weet niet precies waarom. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat in hun ogen Boyd Baatje zojuist een overtreding heeft gemaakt. Maar dat liet de scheidsrechter doorgaan, waardoor er een nieuwe hoekschop kwam. Maar goed, uiteindelijk, nu gaat ook de trainer van Velo even praten met de scheidsrechter. Uiteindelijk is het dus gewoon 2-0 de ruststand hier bij ARC.
1: Weten we inmiddels ook dat er bij Valken 68 tegen Honselersdijk een 0-2 tussenstand op het scorebord staat. En dat nemen we eventjes mee in de wetenschap dat we zometeen met Herman gaan praten over wat er allemaal nog mogelijk is voor ARC dit seizoen. Laten we daar ze dan zometeen over hebben dus met Herman. Want Roda 76, Zwammerdam, daar rolt de bal nog.
0: Er speelt eventjes terug naar Michael Duchatelier. Ja, Zwammerdam moet eventjes op adem komen, want ze hadden, zoals ik al eerder vermeldde in de vorige uitzending, toch een veldoverwicht aan het creëren. En dat heeft zich gelukkig uitbetaald in die 1-1. Gelukkig voor heel Zwammerdam staat ze dus eigenlijk wel terecht, denk ik, toch ook op die gelijkmaker, op dat gelijke spel. Nu is het een lange bal van Michael Duchatelier. Probeert Koen Woudenberg te bereiken. Dat lukt dan net niet, omdat hij afgeklopt of afgetroefd wordt in de lucht. Nou wordt er een hensbal gemaakt. Ja, dat op reclameren van de speler van Roda wordt er een hensbal gegeven tegen Thijs Kaptein, de rechtsback van Zwammerdam. Nou, ik sta er vlakbij. Nou, ik zag het niet hoor. Maar goed, doet het ook niet of ik het nou gezien heb of niet. Vrije trap.

0: is voor Roda op de middenlijn, ja, een meter of twee erover aan de linkerkant. En die vrije trap gaat genomen worden door Jonathan Graaf, de linksback van Roda. Nou, dan komt die bal nu voor in de 16 en proberen ze daar die bal weg te komen. Dat doet Rijen Peters keurig, want die kopt hem rustig terug op Michael Di Châtillier. En dan fluit de scheidsrechter Brandsma uit Lisse, volgens mij af voor rust. Want iedereen, ja, hij heeft afgefloten. Ja, het is moeilijk te horen hier, maar hij heeft afgefloten. Hij staat dan nog wel te praten met Ruben de Bruin. Waarom, weet ik ook niet. Ze zullen wel zeggen, joh, we gaan thee drinken en over een kwartiertje gaan we verder. 1-1 hier, en terecht, denk ik.
1: 1-1, dat is dus de ruststand bij Roda 76 Zwammerdam. 2-0, dat is de ruststand bij ARC tegen Velo. En 1-3, dat is de ruststand bij Van Nispen tegen AVV Alphen. Nou, dan ga ik gewoon even door met praten. De muziek wil niet starten. Nou, de muziek is nog niet toe aan de rust. Dus we gaan eventjes naar de andere wedstrijden. Want we hebben ook een hoop tussenstanden. En ruststanden inmiddels al. Laten we daar nou gewoon vast op vooruit lopen. Dan hebben we straks al gemeld in de eerste klasse B. Leg meer vogels al van zijn boys. Na 10 minuten tijd, die wedstrijd is om 3 uur begonnen, was het daar 0-1 door een eigen doelpunt. Dus Alphense Boys op voorsprong. Dan hebben we een tussenstand van FC Oegstgeest tegen BSC 68 in de derde klasse E. Daar is het namelijk de thuisploeg die het BSC 68 lastig maakt in de competitie. Want het is 1-0 voor Oegstgeest. En juist is het BSC 68 dat punten nodig heeft om na competitie te ontlopen.

0: Espresso Macchiato.
1: Nou, dan laten we maar aan de koffie gaan inderdaad. Tommy Cash in de rust, Espresso Macchiato. Laten we teruggaan naar de eerste klasse B, want dat hadden we nog te goed. Zoals Herman al zei tijdens het verslag van de eerste helft. Laten we eens eventjes gaan kijken wat er voor ARC...

19 punten. Blijft Valken op 13 staan. HVV staat op dit ogenblik voor tegen RCL. En komt dus op 16 punten. En DSO, die is ook later begonnen. Dus daar weet ik geen tussenstand van. Maar daar moet ARC volgende week tegen. Stel dat je dus wint van DSO volgende week. Dan doe je hele goede zaken. In ieder geval voor die periodetitel. En die kan je dan ook bijna niet meer ontgaan. Nou, twee mogelijkheden hebben we dus. ARC wordt kampioen. Nou, dan gaan ze direct promoveren. Dat zal duidelijk zijn. Of ARC krijgt de derde periode. En dat betekent dat je dus in de nacompetitie dan terechtkomt. Ik heb even gekeken waar zou dat dan op uitkomen. Die nacompetitiewedstrijden die worden gespeeld op 27 mei. Dat is door de week, op een woensdag. En op 30 mei, dat is op een zaterdag, zou eventueel op zondag kunnen zijn. Maar er zitten geen zondagploegen volgens mij in de nacompetitie bij ARC. Als ik dan even, en dat is allemaal natuurlijk onder voorbehoud, want ook alle andere tegenstanders die spelen allemaal nog. Maar zoals het er naar uitziet, zal Alphense Boys dan tegen IFC of Nieuwenhoorn moeten spelen. En ARC tegen BVCB, dat is de ploeg uit Bergsenhoek. De strijd speelde tegen Alphense Boys voor de degradatie, voor het behoud van de vierde divisie. En Alphense Boys verloor die wedstrijd daar zo op een neutraal veld. Dat is dus het vooruitzicht voor ARC of Alphense Boys. Stel dat je ook nog wint in die wedstrijd, zijn twee wedstrijden dus, dat je dat goed doorkomt, dan moet je op 3 juni en op 6 juni de laatste winnaarswedstrijd, de finale, spelen. En dat zou dan zijn voor ARC zou dat zijn. Dan komen ze mogelijk dus een vierde divisionist tegen die na competitie moet spelen. En dat zijn, zoals het er nu naar uitziet, Halsteren, RKAVV en VOC uit Rotterdam is dat. Dat zijn de mogelijkheden. Nou, dan. Dus dat is een beetje het punt. Ik denk niet dat Valken de derde periode gaat halen. Daar staat ARC veel te goed voor. Dus het is of het kampioenschap of de derde periode winnen. En als je het kampioenschap haalt, hoef je helemaal geen competitie te spelen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En als je wel geen kampioen wordt, maar wel de derde periode haalt, dan speel je dus na competitie. En waarschijnlijk ontmoet ARC dan BVCB.

0: Toch vlak voor rust de 1-3 van Van Nispen nadat ze ook al een legio kansen hadden gehad. En dus misschien ook een kleine wake-up call, Rick.
1: Ja, dat moet blijken inderdaad, of dat zo is. 2 minuten onderweg in de tweede helft. Feit is dat AV Alf natuurlijk gewoon op rozen zit. Dat is natuurlijk ook. Ze hebben zelf ook een legio kansen gehad die werden gemist. Dus in principe had het het kwartje er beide kanten op kunnen vallen. En ik zei al eerder, een tussenstand van 3-6 had op zich ook niet meer staan. Maar dat is het niet. En het spel ligt op dit moment stil. En dat komt door een blessure bij Eray Boskoert. Die zit op het gras en die heeft een blessurebehandeling nodig. En die gaat daar niet vrijwillig zitten 2 minuten naar rust.

0: Bij AVV Alphen nu. De rechtspoot vanaf de rechterkant. Dat betekent een uitdraaiende bal. Komt, die komt er ook. Ja, Groebi. Die bal is niet onaardig. De kopbal komt ook van Bouwhuis. Maar die kopt tegen een verdediger aan. En dan gaat de bal naast. Hij claimt nog een hensbal. Daar gaat de scheidsrechter niet in mee. En dat betekent dat de bal opnieuw over de achterlijn gaat. En dat er opnieuw een hoekschop gaat komen vanaf de rechterkant. En dat we hetzelfde recept nog een keer gezien met Yagoubi. Dus die bal gaat geven. Hij staat klaar voor zijn aanloop. Daar komt hij. Bal getrapt. Opnieuw prima. Bij de eerste paal wordt daar weggekopt. En opnieuw opgepikt door Yagoubi met voorzet met links. Die is ook goed. En dan opnieuw de bal weggekopt door Van Ispen. Maar het gevaar is nog niet geweken. Linkerkant nu. Brian de Bruin. Actie buitenom. Die is voorbij zijn tegenstander. Achterlijn. Voorzet is niet onaardig. Redding met de voeten. Oh, jongen toch. Oei, oei, oei. Mike Hamilton. Die krijgt hem voor het inschieten van een meter of 3-4. Maar de bal stuit het op, denk ik. En dan schiet hij hem huizenhoog over. Zo hoog dat hij in het parkje ergens daarachter belandt. En de staf op de bank bij AVV, die weet niet wat ze zien. Die krijgen nog net geen hartverzakking ervan. Maar dat was dus de kans om het verschil weer naar 3 te zetten. Die wordt niet benut. En dat betekent dat er een doeltrap komt. 50 minuten op de klok en dus nog steeds 1-3.
1: 1 tegen 3 dus nog met een kans die moeilijker over te schieten is dan erin. Maar dat toch overgaat. Van Ispen, AVV Alphen. 1 tegen 3. Dan gaan we naar Roda 76, Zwammerdam. Zwammerdam misschien wel met de morele opsteker vlak voor rust, Kees.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Een corner van Zwammerdam wordt genomen door Mitsubons. Komt de bal voor, wordt dan weggewerkt door de verdediging van Roda. Maar komt bij Ruben de Bruin. Die gaat dan even helemaal openen op de andere kant. Dan komt hij weer bij Thijs Koptijn. Thijs Koptijn opent naar Rijen Peters. Maar daar zit Levi Oudenaarde tussen. Ja, die krijgt dan de bal van zijn aanvoerder terug. Mitchell van Waveren. Maar die schiet de bal helemaal over de zijlijn heen. En dan kan Zwammerdam een ingooi gaan nemen. We hebben hier we hebben even kijken, 2 minuten en 11 seconden gespeeld. Het was net Mitchell Bons die alleen voor de doelman van Roda kwam. Tom Verstoep, die schoot links heel hard, maar die keeper pareerde die bal. En de daaruit voortkomende corner, daar kwam dus verder geen gevaar uit. Nu legt er wel een speler van Zwammerdam op de grond. Die wordt geholpen door de verzorger. Dat is Justin Bons die geblesseerd ligt. Nou, dat ligt hij wel vaker, dus die zal wel weer opgeknapt worden. Zwammerdam heeft 1 keer gewisseld. Morris van Vliet, die is gewisseld en voor hem in de plaats is gekomen Ole Jansen. En ik zei u al net voor de rust dat Morris van Vliet vandaag eigenlijk niet zijn dag had. Dus wissel lijkt mij een zeer terechte. Justin Bons is inmiddels weer opgelapt. Moet dan wel buiten het veld en dan kan de wedstrijd hervat worden met een ingooi van Zwammerdam. Dat wordt gedaan door Rijen Peters. 1 tegen 0 hier ook. En we hebben hier 3 minuten gespeeld.
1: Doelpunt voor Groeneweg. En dat is de ploeg die vandaag Koudekerk op visite heeft in de derde klas.

0: Wordt wel een doeltrap, want de bal die gaat over de achterlijn heen. Maar ja, zo zie je maar, de spirit is er wel bij ARC om nog het derde doelpunt te maken. En het vierde doelpunt misschien ook nog wel. Maar goed, dat moeten we nog gaan zien. We zijn een paar minuten bezig in de tweede helft. De voorsprong is nog steeds dus 1-0. 2-0, sorry.
1: Nog steeds inderdaad 2-0 voor de thuisploeg ARC. Gaan we naar Roda tegen Zwammerdam. 1 tegen 1 daar bij jou, Kees.
2: Ja, er staat nog steeds op het scorebord. En ja, Justin Bons, waarvan ik net zei, ja, die ligt wel vaker op de grond. Dat is inderdaad.

te hebben. Ook op dat aanvalsspel van Nispie is de volgende goal, wilde ik zeggen. Maar dit is wel pijnlijk. Daar een hoge diepe bal in de richting van Boskoert. En die doet er alles aan om die bal erin te werken. Maar die raakt daar de keeper van Van Ispen, Frank Steenvoorde, best wel heel hard. En die schreeuwt het ook gelijk uit van de pijn en blijft op het veld liggen. En dat is dan verzorging nodig. En het moment voor AV Alphen om even een slokje drinken te nemen aan de zijkant. Ja, de klok gaat naar 56 minuten. Iets meer dan een half uur nog. En dat betekent dat ze hem... Volendam zeggen we dan, je kunt hem bijna pakken. Zo dichtbij is het. En dat gaat nu ook wel op voor de Alphenaren. En ik zou toch voorzichtig die champagne nu al koud gaan zetten. Want dan smaakt hij straks toch echt wel beter. Thank you.

The Wrong Direction Passenger. Het is bijna 10 minuten voor 4. Doelpunt gevallen in de wedstrijd Haagse Hout-Bernardes. Om 2 uur begonnen. Dus de wedstrijd daar loopt op zijn einde. En Bernardes vergroot de voorsprong van 1-2 naar 1-3 in die wedstrijd. Gaan we naar allereerst.

3-4 en worden in ieder geval de totale doelpuntenproductie, is het telraam langzaamaan nodig bij Rick. En de spanning dus ook weer terug in de wedstrijd bij AVV Alphen. Doelpunten vallen er inmiddels ook op andere velden. We hebben Groeneweg dat zojuist de 2-0 weet te scoren in de wedstrijd die ze spelen tegen Koudekerk. En ook BSC 68 doet slechte zaken voorlopig in de derde klasse E om na competitie.

0: zijn hoofd niet goed tegen die voorzet kan krijgen. En dat betekent dat de bal achterin valt. En nu dus een vrije trap voor AVV Alphen. Waar zich nieuwe problemen aan lijken te dienen. Want Jamal Molle, de aanvaller, die zit op het gras en heeft verzorging nodig. En dan zou ik zeggen, schakel maar even door.
1: Hebben we weer wat doelpunten nieuws van de diverse velden. Oesgeest BSC 68, de ploeg uit Benthuizen, doet iets terug. Na de 2-0 achterstand is het nu 2-1 geworden in die wedstrijd. Alanneveen, Dokors, daar is de stand opgelopen naar 0 tegen 4 na 65 minuten voetballen. En Haagse Hout Bernardus, om 2 uur begonnen in de vijfde klasse A, was zojuist 1 tegen 4. En dat is nu ook officieel de eindstand van die wedstrijd geworden. Dan gaan we toch weer terug naar Van Nispen tegen AVV Alphen. Rick, ontwikkelingen?
0: Geen bijzondere, nee. De bal die rolt weer. Ik zie even niet waar Jamal Molle is gebleven. Ik weet wel dat AV even met 10 op het veld staat. En dat Van Nispen de bal heeft. Die komt een schotkans, wil ik zeggen. Oei, de paas is niet goed. Richting Van de Geest. En dat betekent dat hij onderschept kan worden. Dat is nu AVV halfweg aan de andere kant. Kilian Bouwhuis kan zijn man opzoeken. Dat gaat goed. Kan uit gaan halen. Nee, nog een keer kappen. Nu dan schieten. Weer kappen. En dan de bal kwijt. Ja, zonde. En dat betekent dus dat het bij 3-4 blijft. Nog 20 minuten te gaan.
1: Gaan we kijken bij de andere wedstrijden. Roda 76, Zwammerdam, Kees.
2: Het is hier nog steeds 1 tegen 1. We hebben hier 66 minuten gespeeld. Maar ja, de wedstrijd is een aantal keren onderbroken vanwege blessurebehandelingen. Was net de Ruben de Bruin, zoals ik eerder vermeldde, die ik denk toch iets aan zijn hoofd had. Want hij kreeg een ijszak in zijn nek. Dus ja, maar goed, hij heeft in ieder geval weer het spel hervat. En staat er gewoon weer fris en fruitig bij, om het zo maar te zeggen. Nu is het Roda wat bijna gevaarlijk zou worden. Maar dat balletje wordt keurig gepakt door Michael de Chatinier, de keeper van Zwammerdam, die kwam net op tijd zijn doel uit en heeft nu de bal uit zijn handen in het spel gebracht. En dan kan Zwammerdam via een lange bal van Michael de Chatelier gaan opbouwen. Nou, dat komt hij teruggekopt door het verdedigen met Roda. Komt bij Dirk Boot dan weer. En dan komt hij bij Koen Woudenberg op rest. Die laat de bal van zijn voeten springen. En dan kan Dirk Boot het ook niet meer herstellen. En dan gaat het toch wel weer via Dirk Boot, want die maakt ook wat meters hoor. Die gaat dan die bal op Koen Woudenberg spelen op rechts. Maar die bal gaat te snel voor Koen. Die kan die niet hebben. En dan wordt die bal achtergewerkt door Bram Plomp. Die schiet de bal over de zijlijn. Dan kan Zwammerdam een ingooi gaan nemen bij de cornervlag op de helft van Roda. 1 tegen 1 hier ook. Het publiek laat zich goed horen. De sfeer is fantastisch. Maar de wedstrijd moet weer een beetje op gang komen door al die blessuregevallen. 1 tegen 1.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk.

0: vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente. De Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Een kort rondje langs de velden om 4:05. Wat hebben we gemist in de afgelopen minuten bij ARC tegen Velo Herman Scholten?
5: Helemaal niets gemist, behalve een dubbele wissel bij ARC. Maar de stand is nog steeds 3-0.
4: Roda 76 tegen Zwammerdam, Kees van Leeuwen.
6: 74 minuten gespeeld, 1-1 nog steeds.
4: En Van Nispen, AVV Alphen met Rick Zinnigen.
7: 77 minuten op de klok, AVV Alphen kampioenskoers 3-4.
4: En dat zijn dus de tussenstanden al daar. Verder één wijziging op de andere velden. Aarlanderveen-Dokors opgelopen van 0-4 naar 0-6. Gaan we terug naar ARC tegen Velo, 3-0 op het scorebord. Dubbele wissel gemist, maar verder kabbelt de wedstrijd een beetje voort bij jou, Herman.
5: Nou ja, de ARC probeert natuurlijk gewoon af en toe lekker aan te vallen. Lekker te voetballen, vrolijk te voetballen onder het zonnetje. Dat is, leuk om te zien. En Velo probeert dan af en toe ook wel wat, maar komt er eigenlijk niet aan te pas. ARC speelt gedegen, speelt rustig. Kan de bal goed combinerend over het veld laten gaan. Van links naar rechts, van voor naar achter. Nu is het weer Prins die de bal opdrijft naar de zijkant toe. Naar Nick Ossevoort. Nick Ossevoort, een van de wissels. Die is in het veld gekomen voor Thomas Dijkman. En verder hebben we nog Werner Overkamp en Sam van der Hoorn. Die in het veld zijn gekomen voor Arjen Ouwerdijk en Boyd Baatje. En dat spel dat, kabbelen.

0: tegen Velo, 3-0. ARC heeft de wedstrijd onder controle, Herman.
1: Zeker, we zijn toe aan de 11e hoekschop voor ARC. Want het was net Senakai die slalomde door de verdediging van Velo heen. En vanuit de vrije positie schoot hij op het doel. En het was de doelman Pamuk van Velo die de bal nog net over het doel heen kon tikken. En dat betekent opnieuw een hoekschop. De 11e in deze wedstrijd van ARC tegenover 2 van Velo. Dat geeft dus het veldoverwicht ook wel in de juiste proporties weer. Maar kijken of daar wat gevaar uit kan komen. Komt die bal hoog in, wordt daarin gekopt. Nou, die gaat net naast en dan is het een doeltrap. Want dat was daar, eens even kijken.

0: Liggen 3-0 voorsprong nog steeds voor ARC. Wel weer een dubbele wissel aan de kant van ARC. Dit keer Timon Hopman en Evan Schens zijn in het veld gekomen voor Tjerk Lichtvoet en voor Maarten Rijneveld. Dat betekent dat er inmiddels dus 5 wissels zijn geweest aan de kant van ARC. Ja, daar neemt de coach toch wel een zeker risico mee. Want als er iemand geblesseerd raakt, dan kun je hem niet meer vervangen. Maar goed, het is een sportieve wedstrijd. Er zijn weinig blessures geweest. Er is eigenlijk niks aan behandelingen geweest. Dus dat maakt allemaal niet uit. Ondertussen is er wel weer een hoekschop voor ARC. De 12e dit keer. En eens even kijken of daar nog gevaar uit komt. Bal draait in, wordt daar over de achterlijn gekopt door iemand van Velo. En dat betekent dat nummer 13, het ongeluksgetal natuurlijk, ook aankomt. En zou dat dan nog een ongeluksgetal zijn voor Velo? Kort genomen dit keer. En dan eens even kijken. Kan de ARC die bal voor het doel krijgen? Nee, dat lukt niet. Dan is die uit het 16 meter gebied en blijft het dus op dit ogenblik 3-0. En we hebben hier nog een minuut of 7 te gaan in deze wedstrijd.
1: Even kort, Kees. Roda Zwammerdam, bij jou nog ontwikkelingen?
2: Ja, Tom de Bruin is eruit gegaan en voor hem in de plaats gekomen is Pieter Boot. Dat zijn de wissels aan Zwammerdam en het is nog steeds 1-1 in een wat rommelige fase. Gaan we gauw over naar Alphen.
1: We gaan kijken of de champagne ontkurkt kan worden. Van Nispen, AVV Alphen, Rick.
3: Nou, het gaat twee kanten op. Gevaarlijke voorzet gezien van Van Nispen zojuist. Die werd ternauwernood gemist. Maar nu is het AVV Alphen inmiddels in blessuretijd dat in aanval is. Kan het nu gaan beslissen. Rechterkant van het veld, Jake van Rijn zoekt zijn man op. Maar dan wordt hij te ver naar de buitenkant gedwongen. En moet hij nu naar de buitenkant, naar de buitenkant toe, naar de cornervlag. Dan gaat hij dan tijd rekken. Dat is meestal geen goed idee. En dan wordt het zelfs een doeltrap, omdat de verdediger van Nispen de bal tegen Van Rijn aanspeelt. Die gaat er dan ook nog met de bal vandoor. En dat spelletje hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar dat wordt toch echt een doeltrap. En ik kijk even de koud van AVV Alphen in. Daar staat inmiddels iedereen. Ja, 1,5 minuut blessure tijd gehad. En de vraag is, hoe lang gaat de scheidsrechter door laten spelen?

gespeeld, maar er zijn heel veel blessures geweest en wissels. Dus de scheidsrechter die zal blessuretijd erbij tellen. Hoeveel, dat weet hij alleen natuurlijk. 1-1 is hier nog de stand. En ja, het gaat nu een beetje over en weer. Zwammerdam staat wel wat meer onder druk, moet ik zeggen. Ja, en proberen met lange ballen dan toch de spitsen van Zwammerdam, met name Ole Jansen, te bereiken. Maar ja, daar komt eigenlijk niet zoveel gevaar uit. Nu is het Roda wat in de 16 van Zwammerdam de bal...

Een van de schijf van de doelman heen. Wordt het hier een 4-0 overwinning voor ARC. En ja, dat is een heel duidelijk afgetekende overwinning. En een terechte overwinning, want ze zijn gewoon een klasse beter. Gewoon als je al ziet op het middenveld hoe bijvoorbeeld Thijs Timmermans daar heerst. Majestueus met zijn voetbal beheerst. Kalm, rustig, altijd naar de oplossing zoekend. En ja, natuurlijk ARC in die slotfase met snelle uitvallen. Met die snelle jongens voorin natuurlijk. Zoals daar inderdaad met Veerhuis daar zo. En tegenwoordig ook een Evan Schens die er snel is. En met aan de zijkant een Oversloot die af en toe snel kan oprukken. Snelheid in de aanval plotseling vanuit het middenveld. Die tempoversnelling die er dan ineens in zit. Ja, dat is het ARC van heden ten dagen. En dan staan ze dus met 4-0 voor en zitten we.

0: Dat wordt een gele kaart en dat is volgens mij Dirk Boot die een gele kaart krijgt. Die kan dat volgens mij hebben. Die heeft trouwens ook meters gelopen, hoor, die Dirk Boot. Jonge jongen van Zwammerdam, komt hier uit de jeugd. Ja, geweldige voetballer en heeft een marathon gelopen. Maar goed, dat doet er even niet toe. Vrije trap voor Roda op de middenlijn. Nou, die bal zal wel in de 16 gepompt worden. Zo gezegd, zo gedaan. Komt die bal in de 16, komt... Nou, gaan we maar weer naar AC toe, want daar vallen de doelpunten rijpappelen. Hier niet, 1-1.
1: Ja, hebben wij de 5-0, Herman?
2: Nee, we hebben de 4-1. Want dat was in de blessuretijd, is het de nummer 6, Abel Dries van Velo, die een tegendoelpunt maakt. En daardoor de stand op 4-1 brengt. En ik zie dat de scheidsrechter nu gaat fluiten voor het eindsignaal. En dat betekent dat ARC hier een 4-1 overwinning behaalt. Jammer toch van dat ene smetje op deze wedstrijd, dat tegendoelpunt. Want dat was eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Ineens stond de man vrij voor het doel en schoot hem onder doelman Timmers door. En zo is het uiteindelijk hier 4-1 geworden.
1: En dan gaan we terug naar Kees, Roda, Zwammerdam.
0: Ja, het is hier wonder boven wonder 1-1 gebleven. En de scheidsrechter heeft afgefloten. Het lijkt mij een beetje snel, maar ja goed, dat doet er niet toe. 1 tegen 1 hier. En als je objectief kijkt, laat ik dat nou eens proberen te doen. Denk ik dat het wel verdiend is. 1 tegen 1 hier ook.
1: 1 tegen 1, punten gedeeld dus tussen Roda en Zwammerdam. En wat voor gevolgen het allemaal heeft, daar gaan we zo eens even rustig naar kijken. Maar eerst gaan we denk ik terug naar Rick. Want Rick, heb jij toevallig al reacties vanuit het kamp van AVV Alphen? Nee, ik zie je nee schudden. Dus daar gaan we straks horen hoe de reacties zijn van Nispa AVV Alphen. AVV Alphen dus kampioen van de vijfde klasse A na de 3-4 overwinning vanmiddag. Laten we eens eventjes bijkomen met een stukje muziek.

Iedere zaterdagmiddag maken wij het prachtige programma Sportlokaal. En dat doen we hier op de mooiste plek die er is, op het voetbalveld. Wij hebben hulp nodig en wij zoeken jou. We zoeken verslaggevers, technici, presentatoren en cameramensen om dat waar te kunnen maken en dit mooie programma voor te kunnen zetten. Meld je aan via vacature@studioalpha.nl en hoop ik jou heel snel te begroeten als mijn nieuwe collega.

0: Maar er was vanmiddag om 2:00 ook al een wedstrijd. En die werd gespeeld tussen Haagse Hout en Bernardus. Hebben we aan de lijn Casper Nek. Casper, goedemiddag. Dat klinkt inderdaad niet helemaal meer als Casper. Maar we gaan kijken of we Casper weer kunnen bereiken. Want Bernardus heeft dus vanmiddag natuurlijk al om 2:00 hun wedstrijd gespeeld. Ze speelden tegen Haagse Hout. En hebben daar uiteindelijk een 1-4 overwinning weten te behalen. Het was bij rust 1-1. Casper, als het goed is, weer aan de lijn. Casper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hebben om 2:00 al een wedstrijd gespeeld. Dus het zit er alweer heel eventjes voor jullie op. En een mooie 1-4 overwinning in de tas mee naar huis.
1: Ja, het ging niet vanzelf, kan ik je zeggen. Het was een lastige wedstrijd. Tegenstander die ons niet ligt. Heel gezeur en gezanik, om het zo maar even te zeggen. En na een 1-1 ruststand moesten we het wel volhouden, de tweede helft, en gewoon blijven voetballen. Dat hebben we beter gedaan dan de eerste helft. Ja, en dan richting die 70ste minuut kunnen we scoren en lopen we uit. En dan is het een heerlijke overwinning.
0: Ja, dan is het een mooie overwinning, een fijne overwinning ook om de spirit natuurlijk hoog te houden. Maar je zei al, het was

0: En je merkt dan ook wel waarschijnlijk dat de druk er wat meer af is voor wat betreft de competitie. Dus dan kan je wat meer vrijheid voetballen. Dat is natuurlijk ook lekker. Ja. En kunnen we ook andere jongens wat speeltijd gunnen. En al met al wordt het dan een mooi slot van het seizoen, denk ik.
1: Ja, dat is te hopen voor jullie in ieder geval natuurlijk. Volgende week dan staat er in ieder geval een thuiswedstrijd nog op het programma. De laatste competitie thuiswedstrijd tegen Van Nispe. Wat verwacht je daarvan?
0: Nou, we hadden het uit bij Van Nispe best lastig. Daar wonnen we wel met 2-0, maar dat ging ook allemaal niet vanzelf. Van Nispe doet het ook heel aardig. We verloren volgens mij vandaag met 3-4 van half, als ik dat hoorde. Dus,
1: ja, klopt.
0: Is ook gewoon een goede ploeg. En we zullen er daar ook weer moeten staan. Dus we gaan er gewoon met heel veel plezier naartoe leven.
1: Nou kijk, dat is in ieder geval goed om te horen. Kasper, ik zou zeggen bedankt voor je reactie vandaag. Geniet van de overwinning en ja, succes ook vast met de voorbereidingen op de nacompetitie in het resterende competitieprogramma.
0: Dankjewel en jullie ook succes vandaag.
1: Ja, super. Dankjewel. En we spreken je graag weer. Kasper Nek was dat dus. Haagse Hout Bernardus 1-4. En daarmee gaat Bernardus op waarschijnlijk spelen voor promotie. Dan hebben we Dilettant tegen Floriant gehad. Ook vanmiddag op het wedstrijdboekje, om het maar zo te zeggen. Dat is een wedstrijd in de vierde klasse D. Mark Iemand aan de lijn. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, of is het voor jullie eigenlijk een hele vervelende middag?
2: Nou, nee hoor. Kijk, voor ons is het seizoen in principe over, hè. Dus we doen gewoon ons best. En nou, deze wedstrijd is 75 minuten leuk geweest. Alleen het kwartier waarmee de wedstrijd begon ging erg hard.
1: Ja, want jullie stonden al vrij snel op een behoorlijke achterstand in de wedstrijd.
2: Ja, na een kwartiertje. 3-0.
1: Ja, en hoe kwam dat?
2: Nou, ik denk een beetje twee dingen. Ten eerste, dilettante ploeg die echt nog ergens wat verknokt. En ik denk toch dat het mij dan niet gelukt is om die jongens met hier en daar wat moeten improviseren. Was dat eerste kwartier niet goed genoeg. En daarna hebben we eigenlijk echt prima gevoetbald hoor. We hadden zeker de 3-1 verdiend. En dan had ik het misschien zelfs nog moeten zien, want die jongens waren doodzenuwachtig. Maar goed, uiteindelijk ja, verliezen we met 4-0.
1: Ja, uiteindelijk verliezen we met 4-0. Maar heb je in ieder geval 75 minuten naar een team zitten kijken waar je wel weer trots op kan zijn?
2: Ja, op die manier wel. Nou, ik moet wel zeggen dat de eerste kwartier... He, dus ik ben heel vaak heel positief. Dat eerste kwartier, daar ben ik dan toch niet blij genoeg over, hoor. Dat ik vind, daar moeten we wel gewoon aan.
1: Dat zit
2: gewoon in dit team. Ja. We gaan altijd door, hè.
1: En dan zijn jullie volgende week nog een weekje vrij om daarna nog de laatste competitiewedstrijd thuis te spelen, als het goed is, volgens mij.
2: Op Luilak.
1: Ja, in een aardige combinatie, om het zo te zeggen.
2: Dat, wordt vast een leuke dag.
1: Ja, hebben jullie voor volgende week nog iets in de planning staan? Of zeg je van nou een weekje rust zo richting het einde is ook wel goed voor
2: Nee, ons. Kijk, als wij nog aan het knokken waren voor na-competitie, dan hadden we doorgetraind en een programma bedacht. En nu is het goed. Dus we trainen dinsdag en de week erop trainen we dinsdag en donderdag. En dan gaan we lekker knallen, die laatste wedstrijd.
1: Kijk, heel goed. Ik zou zeggen, Mark, bedankt voor je reactie vandaag. Succes in de voorbereiding op die laatste wedstrijd. En hopelijk wordt dat nog een mooi feestje op eigen veld.
2: Daarom. Oké, bedankt.
1: Helemaal goed, dankjewel Mark Iemand dus. Hoi. Dilettant Floriant, 4-0 vandaag. En Floriant gaat volgend jaar op naar de vijfde klasse. En er speelt dus nog één thuiswedstrijd op 23 mei tegen Haastrecht.

Laat het vanavond gebeuren door de dijk. En gelukkig is het voor AVV Alphen vanmiddag al gebeurd, want het kampioenschap is een feit. Van Nispe werd verslagen met 3-4 en daarmee is AVV Alphen officieel kampioen van de vijfde klasse A. We hebben er lang op moeten wachten, want na 20 jaar is er weer een titel voor de AVV. Snel naar van het veld. In de Bollestreek. Want dan gaan we natuurlijk eens eventjes reacties halen vanuit het kamp van AVV Alphen. Rick Zinnige is voor ons ter plaatse en heeft onder andere gesproken met waarschijnlijk een

0: bij je trainer Dennis Bos.
1: Dennis Bos, mogen we nu zeggen succestrainer van AVV Alphen?
2: Nou, succestrainer, maar het is een succesploeg en een succesclub dit jaar. En we zijn enorm blij met wat we bereikt hebben vandaag.
1: Het werd nog wel heel spannend, hè?
2: Het werd veel te spannend. Ik dacht 4-1 en het is in de tas. En toch scoren ze twee keer binnen 5 minuten. En waarom? Ik zeg het net tegen je. Ik weet niet eens waarom ze scoren, maar het gebeurt. Ja, dan krijg je hachelijke momenten voor de goal. En gelukkig hebben we gestreden tot het eind. Want een paar jongens zaten er echt helemaal finaal doorheen. En we hadden toch karakter om de overwinning over de streep te trekken. En ja, met name denk ik met het kampioenschap in zicht. Dat ze daar extra kracht uit gehaald hebben.
1: Even terug naar waar we begonnen deze middag. Ik vroeg aan jou wat was een beetje strijdplan. Hè? En je zei je moet snel een voorsprong pakken. Nou, na een half uur stond je 0-3 voor. Dat ging eigenlijk redelijk volgens plan, geloof ik.
2: Dat ging helemaal volgens plan. En we hadden binnen 5 of 10 minuten hadden we al 2 keer de

0: Schaaltje, kun je hem...
1: Ja, dat krijgen we van de KNVB. We hebben een schaal gehad en we krijgen in het kleine medaille.
0: Wat staat erop?
1: Ik denk dat erop staat kampioen 2025-26. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, kampioen.
0: Cliché vraag, maar gaat deze een mooi plekje krijgen?
1: Dit gaat zeker een mooi plekje krijgen. En, we hebben het verdiend, de ploeg heeft het verdiend. En ik ben zeer trots op Alphen dat we dit bereikt hebben dit jaar.
0: Ja, want dan is een makkelijk gestelde vraag dan. Waar komt dit kampioenschap vandaan? Hoe ontstaat zoiets in een jaar?
1: Je zegt het heel goed dat het ontstaat. We hebben jongens bij elkaar gezet. Ik heb al eerder gezegd, we hebben wat jongens van Aarlanderveen overgekregen. En wat bestaande Alphense jongens dat is. Die groep is eigenlijk gegroeid. Naar elkaar gegroeid binnen en buiten het veld. En ja, dat heeft denk ik geholpen. Daarnaast hebben we ook best wel individuele kwaliteiten die zich uitbetaald hebben dit seizoen. Al met al op het laatst nog best wel wedstrijden gehad wat de lasten gehad hebben. Maar ja, we hebben het toch op karakter denk ik dan toch maar over de streep getrokken. En daar gaat het feest beginnen, hoop ik.
0: Nog even een klein stapje voor het feestje naar iets anders. Hier hebben we zelf natuurlijk op social media al gezegd, ja, de toekomst van AVV 11 is stabiel. Dit is de selectie grotendeels voor volgend jaar. Jij blijft nog 2 jaar, je assistent blijft nog 1 jaar. Durf je al voorzichtig een beetje naar die vierde klasse te gaan kijken?
1: We gaan er wel naar kijken. We hopen dat we in een leuke pool worden ingedeeld met veel lokale clubs. De ploeg blijft hetzelfde met wat kleine aanvullingjes. En ja, we zullen ons door moeten ontwikkelen om in de vierde klasse mee te gaan doen. Hoe goed en de verhoudingen zijn zeg maar, ten opzichte van de kwaliteit van Alphen en de bestaande ploeg in de vierde klasse, dat weet ik niet. Dat kan ik niet inschatten. En dat zien we. Dat gaan we meten volgend jaar. En we gaan eerst door handhaving. Dan gaan we kijken wat er nog meer in het vat zou zitten.
0: En hoe gaat het feestje er vanaf hier uitzien?
2: Vamos! Ja!
1: Ik denk dat je hier je antwoord had. Het wordt denk ik vanaf hier alleen maar steeds gekker. En waar het mag. En we gaan er een feestje van maken. En volgende week, laatste thuiswedstrijd, gaan we er ook het officiële feest van maken. En we gaan het mooi afsluiten.
3: Dennis Bos was dat in gesprek met Rick Zinnige dus. Na afloop van de wedstrijd die AVV Alphen kampioen wist te maken in de vijfde klasse A. Rick zocht ook de voorzitter van AVV Alphen op. En die zal vast ook heel blij zijn natuurlijk met het kampioenschap. Chris Snatersen.
0: Chris Snatersen, voorzitter van AVV Alphen. Hoe erg heb je zitten wiebelen vandaag langs de lijn?
4: Ja, best wel. Het begon ontspannen. Uiteindelijk 3-1 voor rust natuurlijk. En nou, dan zie je de 4-1 binnenvallen. Dan denk je, oké, nou, het gaat toch echt gebeuren vandaag. Ja, dat het dan 2-3-4 wordt ineens. Dan zit je toch wel op je spanningstoel, ja. Ja, dat voelt ontzettend lekker. We komen van diep. 2 jaar geleden stonden we heel anders op, zeg maar, als vereniging. Hard aan gewerkt met een hoop mensen. En als je dan dit kampioenschap mag vieren, dan betekent dat heel veel, ja.
0: Ja, want ik heb hier voor de wedstrijd ook even over gehoord, zeg maar, off the record binnen. Kun je ons eens meenemen in hoe je dat hebt gedaan?
4: Och, ja, het is best een lange reis geweest. Het is eigenlijk een hele bijzondere reis geweest. Ik bedoel, ik stopte als trainer bij Zevenhoven. Uiteindelijk was ik van plan om een sabbatical te nemen in verband met mijn kleine tweede jongen. En dan word je op een gegeven moment gebeld door de club waar je groot bent geworden. Waar je het voetballeven hebt ervaren, zeg maar. Uiteindelijk loopt dat niet. Je komt eigenlijk in de hoop om de club, zeg maar, verder te brengen als trainer. Nou, dan merk je op een gegeven moment dat er te weinig basis ligt om echt verder te komen. Nou ja, samen met Martin Veranderaad na mijn ingediende ontslag eigenlijk een beleidsplan opgesteld. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe moeten we zorgen dat het eerst zelf een vorm gaat krijgen? Hoe willen we er eigenlijk op staan als vereniging? Ja, en dan na 2 jaar hard werken dat dit mag gebeuren. Ja, je kan je voorstellen dat het iets met je doet.
0: Kers op de taart.
4: Ja, zo kun je dat zeker noemen. Ja, absoluut. Heel trots op de vereniging en op de groep.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het de kers op de taart is, maar tegelijkertijd ook de fundering voor iets wat nog veel langer kan gaan duren.
4: Ja, en zo kijken we er ook wel naartoe. Ik bedoel, voor volgend jaar zijn we natuurlijk al bezig geweest om een iets stabielere selectie bij elkaar te vormen. In die zin stabiel dat je breed genoeg bent ook richting toekomst. Nou, dat ziet er hartstikke goed uit, dus ja, inderdaad. Dit is een mooie kick-off om mooie, stabiele successen.
0: En nu maar even genieten eerst, denk ik.
4: Ja, dat ga ik zeker doen.

0: Dat doe ik nu al. En dat gaat zo meteen alleen maar leuker worden.
1: Heb je enig idee wat er nog op de rol staat straks?
0: Ja, een hele mooie busreis terug. Dat sowieso. Het zal gek huis worden in de kantine. We hadden al eerder eigenlijk besloten om sowieso de laatste thuiswedstrijd echt los te gaan. Dus nou, degenen die nog niet zijn geweest of die er nog niet vanaf wisten, laat ik het zo zeggen, van harte uitgenodigd. En dan gaan we helemaal los.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
8: Begint met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de Emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Nog wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken. Alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band.

gehoord vanuit het kamp van Florian. En we hebben al gesproken over de wedstrijd van Bernardes. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer wedstrijden vanmiddag gespeeld. Daar zometeen de reacties van na de muziek.

0: Can't stop the thing we started. Brian Adams was dat aan het begin van het laatste uur van Sportlokaal. We gaan nog heel even terug naar het kampioenschap van AVV Alphen. Dat vandaag behaald werd in de vijfde klasse A door te winnen met 3-4 van Van Ispe. We hebben nog een reactie binnengekregen die Rick heeft gehaald langs het veld. Hij heeft namelijk nog een reactie gehaald van Kilian Bouwhuis.
1: Kilian Bouwhuis, ik kan aan het logo op je jasje herkennen dat je van AVV Alphen bent. Maar waar is je tenue gebleven?
2: Nee, ik moest net even 2 meters maken vandaag. Ik was in rust al duizelig. Een paar dekschutjes genomen. Ik moest net even koude douche nemen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik niet weer in die vieze bezweten kleren. Dus omgekleed en nu even jackje aan gedaan. Dat is weer prima.
1: Een medaille ben je ook al kwijt, zo te zien.
2: Ja, die zit in mijn tas.
1: Goed opgeborgen.
2: Ja, precies. Die ga ik niet kwijtraken.
1: Wat voor krankzinnige wedstrijd was dit?
2: Ja.

0: het ging wat moeizamer dan verwacht. Zij kwamen nog best wel goed uit de startblokken. Ze hebben de laatste tijd ook weinig verloren. Dus we wisten wel dat het last zou worden, zwaar veld. Maar we komen op no-time, komen 3-0 voor. Voor de rust krijgen we nog een goal tegen. Nou, op zich was nog niet heel van de hand. We komen nog 4-1 voor en toen, ik weet niet, in 5 minuten krijgen we 4-2, 4-3 tegen. En toen, ja, dan komt de stress van de kampioen weer kijken. En dan wordt het wel even weer knotsgek. Maar uiteindelijk net over de streep getrokken.
1: Hoeveel volt stond er op de benen in de laatste 5 minuten?
0: Nou, het was meer dat ik tegen de kramp zat. Misschien bij sommige anderen in ons elftal die hebben de laatste week al meer last van stress en zware benen. Bij mij was het vooral vermoeidheid en een kramp dat tegenaan zat. Maar goed, hij vloot net op tijd af.
1: Je had nog genoeg energie voor een juichmomentje, dat wel toch?
0: Ja, dat nog wel. Die zit erin, maar ik wilde net springen, toen schoot ik weer de kramp in mijn kuit. Dus ik blijf liever staan dan ook weer gaan springen.
1: Wat voor seizoen was dit? En zeker voor jou met, als topscorer.
0: Ja, dit is een leuk seizoen. Ik ben vorig jaar een beetje het plezier kwijt in voetbal. Vandaar de overstap met 4 vrienden naar AVV. Wel een beetje sceptisch over het niveau. Het is natuurlijk nog steeds 5e klasse, maar best wel.

0: Ja, de donderdag in de kantine zijn leuk, de sfeer is leuk. En dat helpt natuurlijk als je bovenaan staat. Dus het is echt een superleuke overstap geweest. En blij dat het seizoen zo geëindigd is.
1: Ik weet dat ik dit aan Kilian Bouwhuis zelf vraag. Maar Kilian Bouwhuis die kan er op een veel hoger niveau mee dan in de vijfde klasse.
0: Ja, maar Kilian Bouwhuis heeft de motivatie er niet voor. Anders, anders was het misschien...
2: Anders, qua motivatie zo. Ik hoorde van je trainer dat je op pijnstillers zat deze wedstrijd.
0: Ja,
2: klopt dat?
0: Ja, ja ik werd in de... Eerst zelf een Bernardus geraakt, de keeper bij mijn enkelbanden en mijn Achillespees. Tweede helft moest ik eraf, dus ik ben deze week drie keer naar de fysio geweest. Ingetaped, pijnstillers genomen en een beetje op, even doorgezet. En het is uiteindelijk goed uitgepakt. Ik heb echt een goede fysio, die heeft me echt goed losgemaakt en ingetaped. Dus even gewoon doorgezet. Ik ben nog nooit kampioen geworden in de eerste elftal. Dus ik kan me gewoon even doorbijten.
1: Hoe erg was het doorbijten vandaag?
0: Nou, toen ik eenmaal een beetje met de eerste half uur door was, toen ging het wel. Maar ik merkte wel toen de vermoeidheid doorkwam dat mijn enkel is gewoon zwak nu. Dus het was wel echt even tandvlees. En ik heb nooit kramp. En de laatste sprong die ik maak, schiet snel bij mijn kuiten. Dus het was behoorlijk doorbijten de laatste paar minuten.
1: Dan tot slot, hoe ben jij op feestjes?
0: Ik denk dat als mensen me kennen dat ze wel zeggen dat vrijdag gaan we door in de late uurtjes.
2: Heb jij enig idee wat er gaat gebeuren zo?
0: Nou, we gaan eerst naar de club en volgende week hebben we het feest natuurlijk pas. Maar ja, nu hebben we 2 weken kampioensfeest. Dus we gaan zo met z'n allen naar de club en ik laat me verrassen. Ik denk dat we wel tot de late uurtjes bij de voetbal zitten en misschien daarna nog plannen. Maar dat laat ik wel lekker om afkomen.
1: En net in de kleedkamer, onrustig?
0: Nee, vooral blijdschap. Onrust is de afgelopen weken geweest. Nu is het de ontlading en een beetje stress dat het eindelijk af is. Dus helemaal prima zo.
1: Ga ervan genieten, gefeliciteerd.
0: Dankjewel, man.
3: Het feest dus inderdaad bij AVV Alphen. Waarschijnlijk tot in de late uurtjes vanavond. Nou, het zijn ze gegund natuurlijk. En daar gaan ze vast en zeker goed van genieten. Dan gaan we naar de eerste klasse B toe. Daar was het vandaag onder andere ARC dat in actie kwam. Maar eerst nog de wedstrijd van Alphense Boys. Want die is inmiddels ook afgelopen. Was om 3 uur begonnen. Leg Meervogels Alphense Boys geëindigd in 1. Met een 4-1 overwinning stap de ploeg van het veld. En daarbij werd ook opgemerkt dat de ploeg waar ARC eigenlijk nog op jaagt, voor zover je dat nog kon zeggen vooraf deze wedstrijd, Volken 68, verloren heeft vanmiddag. De ploeg stond 5 punten los als koploper en mogelijke kampioenskandidaat. Maar ARC is na de overwinning vandaag en het verlies van Volken met nog 2 wedstrijden te gaan genaderd tot 2 punten. Dus ook bovenin de eerste klasse B is vandaag de spanning verder toegenomen. En gaan we natuurlijk in de komende weken zien hoe zich dat gaat ontvouwen. Laten we eerst naar de reacties gaan van de wedstrijd van vandaag. Want de 4-1 overwinning, daar zal vast tevredenheid over heersen. Maar dat heeft Herman Scholten gevraagd aan de trainer Remco Tuijdenburg.
4: Remco, allereerst gefeliciteerd met je eigen overwinning. Vervolgens gefeliciteerd met de uitslagen van de andere wedstrijden. Ja, hoe heb je deze wedstrijd beleefd?
5: Ik vond dat we heel goed starten. Eerst 8 minuten. Ik vond dat we daarna echt heel slecht gespeeld hebben.
4: Waar lag dat aan? Want je begon inderdaad als een wervelwind eigenlijk, hè? Ja.

0: net weggestoken worden. Ja, dat zijn details. En dat vind ik leuk aan voetbaltrainer zijn. Ja.
1: Nou heb je ook een paar man in het veld lopen gehad waar de waarde op het middenveld is.
0: Zeker, zeker. En dan gaat het erom dat wat hij denkt en wat hij ziet, dat andere jongens dat ook gaan zien. Ja. En dat is de kunst. Maar dat gaat steeds beter. En daardoor lijkt het er soms ook heel simpel uit te zien, weet je wel. Dus ja. Dat is alleen maar heel mooi. Ja.
1: Nou heeft Valken verloren. Dat betekent dat je op 2 punten van Valken komt. De zenuwen slaan toe in Valkenburg. En ja, voor jullie, je kunt op 2 paarden mikken, dus ja.
0: Nou, volgens mij is er maar 1 paard voor ons. En dat is gewoon heel simpel. Het is gewoon elke wedstrijd proberen te winnen. Ja. En dat is 4 wedstrijden geleden begonnen. Dat je 2 blokken van 3 hebt. Ja. Blok RCL, Monster, Alse Boys. En nu hebben we weer een blok met ook Velo, gewoon DSO. Ja, Velo, DSO. Weet je wel, wat Valken overkomt, kan ons ook overkomen. Ja. Dus het gaat gewoon om scherp zijn en met de juiste dingen bezig zijn. Niet met randzaken. En dat Valken verliest is een randzaak. Ja. Ja, wij hebben geen invloed op wat hun daar doen. Ja. Wij hebben alleen maar invloed op wat wij doen. En wij moeten gewoon zorgen dat... En dat is heel lastig en dat is ook heel mooi, want je moet ook een beetje dromen en je moet ook een beetje je moet ook gewoon eventjes dagdromen en even denken, ja, als dit, als dat. Ja. Maar goed, als we gewoon maandag weer gaan trainen en dinsdag op het veld aan de gang zijn, dan moet dat weg zijn. Dan is maar 1 ding belangrijk en dat is DSO. Want ik weet niet, ik heb niet naar de standen gekeken hoor, ik weet niet eens of we al iets hebben. Het kan ook nog maar zomaar zijn.
1: Nee, je hebt nog niks, want je staat dus 2 punten achter op Valken, dus ja, met nog 2 wedstrijden te spelen. Ja. Dus dat kan alle kanten nog op. De ploeg achter je, dat is op dit ogenblik HVV. Ja. Want die hebben, voor zover ik weet, ook gewonnen van RCL. Ja. Dus dat betekent dat je daarachter... Dan in de 3e periode sta je 3 punten voor op HVV. Want dat is nu de ploeg die... Of 4 punten, dat is nu de naaste achtervolger eigenlijk. Want DSO heeft dan verloren en... Valken heeft ook verloren. Dus daar sta je er ook goed voor. Maar dat zou betekenen dat je dan nog een paar wedstrijden, 4 wedstrijden extra moet gaan spelen of zo. In de nacompetitie.
0: Ja, ook daar zijn we niet mee bezig. Ja. We zijn maar met 1 ding bezig. En dat is gewoon, vandaag gaan we even een paar biertjes drinken, denk ik. Even gezellig, leuk en genieten. En dan gaat de focus op DSO. En dan na DSO zien we wel weer verder. En dat doen we al weken. Ja. Ik kan alleen maar super trots. Ik loop altijd hier heen. En dan denk ik, weet je, eigenlijk is het al heel bijzonder wat we aan het doen zijn. 14, 15 wedstrijden volgens mij. 1 gewonnen of 1 verloren en eentje gelijk gespeeld. Dat is al heel mooi. En daar moet je ook gewoon van genieten. En niet bezig zijn met wat als. Want ja, dat weten we niet. Dus heerlijk genieten. Tot en met maandag. Maandag gaan de jongens weer het veld op en in het krachthonk in. Dinsdag gaan wij weer op het veld aan de bak. En dan is DSO weer de volgende.
1: Precies, DSO is de volgende. Die deed nog even mee voor de periodetitel, maar die is afgehaakt nu. En het is ook best een lastige ploeg altijd in Zoetermeer.
0: Ja, daarom, weet je wel, je hebt geen makkies. En dat blijkt nu wel weer. En dat worden gewoon nog 2 zware potten en dan... Ja, hoe mooi kan het zijn, zeg maar, om het zo spannend te maken. Dat is alleen maar... Ja. Dat ga je niet vaak meemaken. En dat is alleen maar mooi voor onze jonge jongens. Leermomenten, die spanning voelen, daar goed mee om kunnen gaan. Ja, en ook als trainer is het toch gewoon lekker dat je ergens voor speelt. En dat, ja, dus eigenlijk alleen maar genieten vandaag.
1: Laatste vraag. Je had al vrij snel, ik denk een kwartier voor de tijd, 5 keer gewisseld. Neem je daar een risico? Is dat een bewust risico wat je neemt?
0: Nou, kijk. We zijn een heel jaar lang met deze groep bezig. Ja. En ik train altijd met de complete groep. Ja. Er zijn altijd tussen de 18 en 20 jongens op het veld. Ja. Die doen stinkend hun best. En dan wil je ze gewoon belonen. En ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat wij gewoon... oppermachtig waren. Ja. En dan moeten ze gewoon geen stomme dingen doen. En ik gun al die gasten, en dat kan niet altijd, maar ik gun iedereen minuten. Ja. En als dat dan kan, dan moet ik dat doen. Ja. Dus dat heb ik gedaan.
2: Remco Tuijnenburg na afloop dus van...

0: ARC tegen Velo vandaag. Herman, die sprak ook met de man die de doelpunten aan één reeg vandaag voor de Alphense Racing, Matt Veerhuis.
1: Matt Veerhuis, ik weet niet, hoe vaak heb jij 4 doelpunten in één wedstrijd gemaakt?
2: Ik had het er net even over, ik denk in de senioren nog niet. Nee. Dus dat is de eerste keer.
1: Hoeveel ballen heb je inmiddels thuis van de hat-tricks?
2: Die moeten nog komen van Nick, dus ik...

0: kom en vaak op de juiste plek kom. En dan is het, als je er dan als spits eenmaal lekker in zit, ja, dan gaat het vaak voor de wind. En dan heb je periodes waarin het goed gaat en die is nu. Dus ja, dat probeer ik lekker voor te zetten. Ja.
1: Dus je zou bijna zeggen dat als je een tegenstander hebt die bij wijze van spreken met 10 man voor het doel blijft hangen, dan wordt het lastig.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat dan voor elke spits lastig wordt. Ja. En ik moet het vooral hebben van mijn snelheid en mijn loopacties. Ja. En af en toe op de juiste plek staan. Ja, dat wordt dan lastig.
1: Ja. Jij komt heel vaak van links, maar je wisselt ook heel vaak van positie. Hè? Is dat bewust?
0: Ja. Ik heb in dit systeem een wat meer vrijere rol. Ja. Dat is ook expres, zodat ik eigenlijk een stukje onvoorspelbaarder ben. Ja. En dat gaat tot nu toe hartstikke goed.
1: Ja. Want je wisselt dan af met Arjen Ouwendijk heel vaak. Dat is eigenlijk het meeste waar jullie wisselen. Ja. Soms komt Boyd Baatje er nog bij, maar die speelt vaker wat meer teruggetrokken.
0: Ja, die speelt nu vanaf rechts inderdaad. En die komt vaak op. Waardoor het eigenlijk voor ons alleen maar fijner is, zodat we met z'n tweeën voor die goal kunnen komen. Ja. Maar nee, ja, inderdaad, we proberen gewoon zoveel mogelijk afwisseling te brengen en daardoor gevaarlijk te worden. En tot nu toe gaat het hartstikke goed.
1: Samenwerking met Senna Kei loopt ook prima, geloof ik, hè?
0: Ja, dat is leuk, man. Hij doet het hartstikke goed. En de laatste paar wedstrijden speelt hij echt heel goed. Dus dat is leuk. Leuk om te zien ook.
1: Hij kreeg ook nog een grote kans om een doelpunt te maken.
0: Ja, 2 volgens mij wel. En hij baalde er zelf volgens mij van. Maar kijk, hij deed eigenlijk alles goed en hij werd een beetje aangeraakt. Ja. Dus ja, zijn mooie dingen. Ja.
1: Nou, heeft Valken verloren? Slaan de zenuwen toe of valt het wel mee?
0: Bij mij niet. Ik denk dat wij... Kijk, we zijn nog steeds afhankelijk.

0: Ja, dat is daar gelaten. Kijk, wij moeten gewoon 2 wedstrijden winnen, vind ik. En daar moeten we gewoon alles aan doen. En dan aan het eind van de rit gaan we zien waar we staan. En als dat kampioen is, is het kampioen. En als het na-competitie is, het na-competitie.
1: Tweede helft vond ik, jullie speelden gewoon heel ontspannen. Heel relaxed eigenlijk. Waar ligt dat aan? Is dat een bepaalde mindset die er in het elftal zit?
0: Het scheelt misschien ook wel dat je natuurlijk met 2-0 die rust uitkomt. Ja. En je start eigenlijk gewoon hartstikke goed. En dat hou je gewoon lekker vast. En er was verder ook weinig echte directe dreiging. Ja. Kijk, ze maken die goal uit, die voorzet later in de wedstrijd. Maar verder viel het allemaal reuze mee. En de ruimtes lagen op de juiste plekken. Die hebben we gewoon benut. We hebben lekker gevoetbald. En dan gaat het ook wat lekkerder. En dan merk je dat iedereen er goed in zit. En dat er dan inderdaad helemaal niks aan de hand is.
1: Volgende week weer een paar doelpunten in Zoetermeer?
0: Daar ga ik mijn best voor doen. Net als elke week. Dus ik hoop het. Het zou leuk zijn.

0: Dat was The Spice Girls en Wannabe. Brengt ons bij de laatste wedstrijd waar we live bij waren vandaag om te gaan nabeschouwen. Die werd gespeeld in Bodegraven bij Roda 76. En die kregen natuurlijk de buren uit Zwammerdam op visite. Uiteindelijk werd het daar 1-1. Kees van Leeuwen was daar en sprak na afloop met de trainer van Zwammerdam, Boris van Es.
1: Boris van Es, trainer Zwammerdam. Tevreden, niet tevreden, teleurgesteld of blij? Wat ben je?
2: Nou ja, kijk, toch wel teleurgesteld. Omdat ik denk, laat ik zo zeggen, ik word blij omdat de jongens echt zijn vandaag dat gaatje gaan. We drukken het werk op de voetballers. Dus ik heb ze eindelijk een keer helemaal kapot in de kleedkamer zitten. En dat deed me op zich wel goed. En ik vind ook dat ze er alles aan gedaan hebben. Ja. Ik denk dat we heel slecht begonnen, denk ik. En dat was echt voor, wel voor Roda. En dan hadden we

0: Dus nou ja, weet je, laat zo zeggen, ik denk zeker in de eerste helft lag er veel ruimte op het middenveld. Dwars door de as heen, dan hadden we ze iets meer pijn kunnen doen. Nou, dan moet je na rust moet je gelijk kloten wisselen. Want Justin had ik er graag nog even bij gehad, zeker op die as, want daar lag de ruimte.
1: Even over die wissels, Morris Vervliet, die haalde je er ook uit. Wat is daar de reden van? Dat hoor ik dan langs de kant hoor. Wat zal daar nou de reden van zijn?
0: Nou ja, ik vond dat we iets meer druk op de laatste linie moesten gooien daar in het centrum. En ik moet wel zeggen.

0: Weet je, heel eerlijk Kees, aan het eind van het seizoen sta je gewoon weer staan moet. En heb je inderdaad ook hele lelijke wedstrijden gehad. En,
1: nou, waar wijs jij dat nou aan? Ik bedoel, als je één keer verliest van zo'n laag vliegen, maar al die ploegen die in het rechte rijtje onderaan staan, dan verlies je op zich gelijk tegen. Waar wijs je dat nou aan? Moet toch een oorzaak hebben?
0: Nou, wat zei ik in het begin van het gesprek tegen jou? Dat ik blij was dat ik die jongens kapot heb gezeten in de kleedkamer. Daar wijd ik het aan. En de echte wil om echt iets te willen winnen. Heb ik ook in de bespreking gezegd. Ja, die mis ik wel een beetje. Het zijn hartstikke goede gasten. En misschien is dit voor hem wel genoeg. Dat kan ook, hè. Alleen ja, voor mij is trainer niet. En, dus ja.
1: Ga gewoon naar binnen of blijf buiten en ga een biertje drinken. Wat ga je doen, denk ik?
0: Ja, ik zit hier. Ik woon hier vlakbij, Kees. Dus, maar dat had ik anders ook wel gedaan, hoor. Dus.
2: Dat was Kees die dus met de trainer Boris van Es in gesprek was na afloop van de wedstrijd Roda 76 tegen Zwammerdam. Kees sprak ook nog met Thijs Kaptein.
1: Thijs Kaptein, de rechtsback van Zwammerdam. Ja. Je bent nog nooit geïnterviewd, hè? Dit is de eerste keer.
3: Klopt, eerste keer.
1: Nou, wat ga je nou zeggen? Laten we eens kijken naar de eerste helft. Wat vond je ervan?
3: Nou, ik vond op zich eerste helft prima helft. Goed voetbal op zich wel van beide kanten. Ik denk wel dat wij iets de overliggende hand hadden.
1: Zeker aan het einde van de tweede, eerste helft.
3: Ja, klopt ja. We kregen een paar mooie kansen. Eentje op de paal nog. Ja, en Koen schiet tegen het eind geweldig in de goal, denk ik.
1: Ja, eentje op die paal en daarna kreeg Derek Boten nog een kans. Maar die werd uiteindelijk afgevlacht wegens buitenspel. Ja, ik kon het niet beoordelen. Wat dacht jij?
3: Nou ja, ik sta rechtsachter. Dus ik kon niet helemaal goed zien de lijn. Maar ik kon wel zien dat het geen buitenspel was. Nee.
1: Hey, en de tweede helft. Wat mij opviel bij Zwammerdam, dat een hoop mensen met kramp uitviel. Heb jij daar een verklaring voor?
3: Nee, ik denk niet. Ik denk dat we gewoon alles hebben gegeven. Veel hebben meters hebben gemaakt. Veel vuile meters ook. Ja, en dan op een gegeven moment schiet de kramp erin bij sommige jongens. Ja, dat hoort erbij, denk ik.
1: Ben je tevreden met 1-1?
3: Nou, je wilt natuurlijk eigenlijk altijd winnen. En ik denk als ik kijk over heel de wedstrijd, dat wij wel de bovenliggende partij waren. Dus misschien hebben we onszelf wel tekort gedaan.
1: Hoe kijk je terug op je eigen spel?
3: Ja, op zich wel, wel aardig. Ik wel een paar verkeerde ballen, maar ik denk dat ik me daarna goed herpak. En ja, wel solide gespeeld, denk ik.
1: Ja, ik heb speciaal op jou zitten letten.

0: Gaan we nabeschouwen op de voetbalwedstrijden waar we vandaag niet live bij waren. Een van die wedstrijden werd gespeeld in de tweede klasse C. Daarover hebben we Marcel Vondeling aan de lijn. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dan hebben we het over de wedstrijd Verburg tegen Alfia in de tweede klasse C. Voor jullie een mooie overwinning met 1-2 hebben wij genoteerd. En ook een belangrijke, want dat betekent gewoon dat jullie veilig zijn in deze klasse volgens mij.
1: Officieel nog niet veilig. Omdat Sion en Dippold hebben gelijk gespeeld. Dus die komen op 22. Die zouden theoretisch nog ons kunnen evenaren. We hebben wel een beter doelsaldo. Maar wat ik vandaag heb gezien, dat maakt me enorm trots.
0: Wat heb jij gezien?
1: Nou, kijk, de eerste helft vond ik Verburg wel de bovenliggende partij die wat meer kansen kreeg dan ons. En zij spelen best wel een lastig systeem om te bespelen. De ene keer een 3-5-2, dan weer een 4-4-2. Dus ja, we hebben daar wel op getraind om te kijken, oké, hoe zou je dan moeten druk zetten? Of als je laag staat, welke oplossingen zijn er dan? En de tweede dag hebben we dat veel beter gedaan. En met een ruststand van 0-0. Ja, maak je een fantastische goal met goede voorzet van Bo en die actief inkopt. En daarna hebben we dan mooie wapens achter de rug met wissels. Donny van den Neuk, Marvin Vennig die niet fit waren, die konden we inbrengen. Goede actie van Donny. Die legt hem breed op Marvin en Marvin schiet een 0-2 erin. Ja, dan moet je penalty krijgen. Cyber en wat meer mogelijkheden. Donny heeft er één, dan kun je de wedstrijd beslissen. En in de 82e minuut komen ze uit een vrije trap 1-2. Ja, ik denk dat we daarna heel goed gedaan hebben. Dat we eigenlijk veel onder druk zijn komen te staan. Alleen, dan moet je hem ook beslissen. Maar deze scheidsrechter die trok 14,5 minuut bij.
0: Zo, die had er zin in ieder geval.
1: Ja, dus hij op een gegeven moment bij elke vrije trap en ingooi zit hij telkens een tijd stil. Maar ja, zo werkt het helemaal niet in het voetbal. Dus uiteindelijk ben je hem op basis van 2-1 verdiend. Hele belangrijke. Zeker gezien de competitie waar iedereen van elkaar kan winnen. En dit geeft wel lucht, maar weet wel dat wij de laatste twee wedstrijden ook volle bak gaan. Alleen vandaag onder een blessure. Atif die valt geblesseerd uit, dus we moeten even kijken hoe we deze week gaan doorkomen.
0: Ja, dan voor jullie inderdaad wat jij zegt. Nog twee wedstrijden die resteren. Volgende week allereerst thuis tegen Voorschoten 97. De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Het zou natuurlijk leuk zijn als je daar een mooie overwinning neer kan zetten dan.
1: Zeker omdat het mijn laatste wedstrijd is bij Alfia. Wil ik wel een waardig afscheid. En ik bedoel, een groep zien die net zoals vandaag iedereen 100% geeft. Of je nou op de bank zit of niet. Maar allemaal met hetzelfde doel. Om alles met elkaar te geven. Doelstellingen met elkaar samen te werken. Ja, en dat gaan wij volgende week ook doen. Dan hopen we dat we gewoon de 3 punten op de bijlen kunnen houden.
0: Nou, gaan we dat in ieder geval met jou mee hopen. Marcel, bedankt voor je reactie vandaag. En heel veel plezier en succes ook volgende week in die laatste thuiswedstrijd.
1: Dankjewel.
0: Marcel Vondeling was dat dus. Verburg Alfia 1-2, een belangrijke overwinning. En op naar dan inderdaad die wedstrijd volgende week thuis.

0: voor de definitieve beslissing en het veilig stellen van de tweede klasse. Gaan we naar de derde klasse E. Daar was onder andere vanmiddag op het programma een wedstrijd tussen FC Oegstgeest en BSC 68. Daar hebben we Dennis Olman over aan de lijn. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor jullie een 3-1 nederlaag hebben wij genoteerd. Dat is natuurlijk toch gezien de competitiestand ook een... het was een zware tegenstander, maar ook een vervelende nederlaag, denk ik, voor jullie.
1: Ja, dat klopt. Een vervelende nederlaag tegen... ik vind absoluut geen zware tegenstander, want ik vond ze heel, heel beperkt vandaag. Maar in houding en gedrag een vreselijke tegenstander. En dan blijkt dus dat je eigenlijk gewoon ook in deze wedstrijd... de bovenliggende partij bent ten opzichte van een FC Oegstgeest. Maar ja, door twee vrije trappen die erin gaan... en een omschakelmoment met een fout in de opbouw bij het BSC... ja, dan verlies je deze 3-1. Ja, hard gelach.
0: Ja, dus als ik jou zo hoorde, had zeker heel veel meer ingezeten voor jullie vandaag... wat jullie natuurlijk ook heel goed hadden kunnen gebruiken. Maar hebben jullie heel veel kansen gehad... of was het voornamelijk in het veldspel waar jullie overheersten?
1: Nee, precies. Het was voornamelijk in het veldspel. En dat is natuurlijk ook wel wat zo'n clubje toelaat en hoe ze spelen. Alleen in dat gedrag, deze wedstrijd hadden het gewoon twee spelers van FC Oegstgeest hadden van het veld af moeten zijn. En de 1-0 in de eerste helft, en dat is die Motta, die deelt gewoon klappen uit. En blijkbaar ziet die scheidsrechter het niet. Maar heel de wereld heeft het gezien, behalve de scheidsrechter. En vlak voor tijd... vlak voor tijd. Ik denk 10 minuten voor tijd. Ja, dan wordt er gewoon een kopstoot uitgedeeld aan mijn spits die door wil lopen. En dat zijn dingen die blijkbaar mag het. En als je met name FC Oegstgeest heet. En dat is een beetje wat me het meeste dwars zit van vandaag. Kijk, verliezen kan en dat is ook helemaal geen probleem. Maar houding en gedrag. En als je dan hoort hoe dat publiek daar denkt te mogen roepen. Vervolgens krijg je nog niet eens in de rust een bakje thee of een limonade. Dan denk ik, ja, je legt je prioriteiten volgens mij wel ergens anders.
0: Klinkt als jullie hebben een hele vervelende middag gehad in Oegstgeest.
1: Een hele vervelende middag, kan je wel stellen, ja. En nogmaals hoor, voetbalwedstrijd kan je verliezen, dus so be it. Maar dit is, en dan mogen mensen wel eens voor mij wat roepen, maar dit is gedrag wat ik denk van, dat is eigenlijk een FC Oegstgeest, wat mij betreft onwaardig.
0: Ja, alleen helaas, je doet er niks aan. En op dat moment ook nog geen 3 punten. Hoe gaan jullie naar de komende weken toe? Met natuurlijk de wil om zoveel mogelijk te winnen.
1: Ja, goed. Kijk, wij zullen niet veel veranderen. Hè. We wisten bij voorbaat dat we natuurlijk met die laatste 3 wedstrijden met een Oegstgeest ook een moeilijke hebben. Maar ASC komt ook een moeilijke. Dat wisten we van tevoren al dat de wedstrijd is die je moet winnen. Weet je, en dus we gaan niks anders doen. En

0: goed, dan mag ik toch hopen dat, dat we daar wel de 3 punten ophalen. En ja, dan, dan eind goed al goed. Dan, dan denk ik dat we uiteindelijk gewoon einde van de rit is het belangrijk dat we ook weg zijn van die PD-plek. En dan, nou, dan hebben we denk ik alsnog een prima seizoen gedraaid. Zeker het tweede seizoen zelf.
1: Ja, en inderdaad. Is volgende week dan voor jullie echt de sleutelwedstrijd om je veilig te spelen in jouw ogen?
0: Ja, ja, ja, zeker. Ik heb vandaag gehoord dat de AFC volgende

0: In ieder geval voor jullie. En natuurlijk gaan we dat ook meemaken hier bij Sportlokaal. Ik zou zeggen, heel veel succes in de voorbereiding. Bedankt voor je reactie vandaag, Dennis.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dennis Olman, dus BSC 68, was op bezoek bij Oesgeest. Verloor met 3-1. En daarmee heeft het dus nog twee mooie, zware weken voor de ploeg voor het zich. Om zich veilig te spelen in de derde klasse E.

0: En daarin hebben wij na vandaag nog twee wedstrijden om richting de nacompetitie te werken. Vanwege het behalen van de eerste periode kunnen we nu om die plek om een plek spelen richting de vierde divisie. En die gebruiken we net als vandaag ook om dingen te proberen. En daarom denk ik ook een terecht gelijkspel voor vandaag.
1: Die twee gezichten tussen de eerste en de tweede helft, dat verschil. Waar lag dat dan? Lag dat aan de tegenstander of meer aan jullie zelf?
0: Nou ja, een tegenstander hou je in de wedstrijd. Als je maar één keer scoort in de eerste helft. Waarbij eigenlijk een eigen doelpunt was van Legmeervogels. Keeper krijgt een terugspeelbal en die raakt hem gewoon verkeerd.

0: gaat het vaak om 10 meter naar voren, 10 meter naar achter. Maar gewoon dingen proberen waarbij het gevoel richting de nacompetitie goed is. Ja, de nacompetitie is gewoon 4 wedstrijden je beste beentje voorzetten. Ja, en dan kan het maar... kan het raar lopen en dan kan hij onze kant opvallen. Dus dat zijn we nu aan het proberen. Mooie dingen gezien de eerste helft. Tweede helft verdedigend moeten we daarin dingen beter doen met elkaar. Ja, daar hebben we nog een aantal wedstrijden voor richting de nacompetitie ook.
1: Helemaal goed. Ik zou zeggen succes die komende weken met het fine-tunen van het team, om het maar zo te noemen dan, onderweg naar de nacompetitie, Eli.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Eli Watimouri dus. En leg meer vogels, Alphense Boys 1-1 was de puntendeling vandaag in de eerste klasse B. Dan gaan we nog naar de derde klasse E. Groeneweg tegen Koudekerk. Sander van Dijk aan de lijn. Sander, goedemiddag. Wij zijn vandaag om door 3 punten te pakken.
2: Ja, we hadden ons veilig kunnen spelen, denk ik. Maar dat is niet gelukt.
1: Nee, niet gelukt. Ik heb een eindstand van 4-0 doorgekregen. Dus het is ook nog wel best wel met een forse uitslag niet gelukt.
2: Ja, dat steekt een beetje. De eerste helft was redelijk gelijkwaardig. Ik zeg dat wij zeker niet als beste speelden, maar het ging redelijk gelijk op. Allebei weinig kansen. En voor rust, vlak voor rust, krijgen we echt 100% kans om 1-0 voor te komen. Nou, die maken we niet. En 1 minuut na rust krijgen ze. Zegt heeft dan met een penalty. Die kan je geven, kan je niet geven. Dat is een beetje discutabel. Maar sta je 1-0 achter in plaats van dat je 1-0 voor staat. En toen werd het redelijk snel, daarna 2-0. En daarna gingen we wat meer wat aanvallende wisselen, wat aanvallende spelen. En we zelf denk ik 3-4 echt goede kans gehad om terug te komen in de wedstrijd. En die maak je niet. En toen werd het in de blessuretijd naar 3-0 en eigenlijk gelijk daarna 4-0. Dus zeker die laatste 2 goals zijn vooral voor de statistieken.
1: Maar... Ja. Maar ligt het er dan ook aan dat het bij jullie dan net niet lukt om dat doelpunt te maken eigenlijk, dat zo'n wedstrijd zo eindigt?
2: Ja, misschien wel. Misschien is het een beetje inherent aan de hele wedstrijd. Ik denk dat als je echt naar kansen gaat kijken, dat we meer kansen hebben gehad dan de tegenstander. Maar ja, dat telt niet bij voetbal. En het gaat uiteindelijk om de goals die je maakt. En ja, daarin hebben we gewoon vandaag verzaakt. En ik moet zeggen dat het gewoon ook ons spel. En dat het gewoon niet goed genoeg was vandaag. De afspraken die we hebben gemaakt, probeerden we redelijk goed na te komen. Maar het was gewoon slordig aan de bal. En de kansen die je dan krijgt, daar moeten we meer mee doen dan dat we gedaan hebben. Dus al met al toch wel enorm teleurstellend. Zeker als je ziet wat de andere uitslagen zijn. Dan wordt het was al een beetje billen knijpen, maar dat is nog een stukje erger voor.
1: Ja, en de komende 2 weken met Oegstgeest thuis en ASC uit zijn nou niet bepaald makkelijke teams, zeg maar, om nog punten te behalen.
2: Nee, maar dat denk ik in deze competitie op ALMG zijn alle ploegen redelijk aan elkaar gewaagd. Dus... je weet in de laatste fase van de competitie dat er ook altijd vreemde uitslagen zijn. Ik hoorde net één voor Elia aan de telefoon. We gaan het uitproberen. En dat gebeurt ook bij ons in de competitie. En dan weet je ook nooit ploeg die uitgespeeld zijn, die toch misschien wat andere jongens op gaan stellen of een keer een andere keeper op doel zetten. Dus dat helpt niet mee. Volgens mij AC is dat een periode. Dus misschien moeten wij hopen dat we er ook zo in staan als dat Alphense Boys het heeft.
1: Ja, nou ja, dat is afwachten inderdaad hoe dat volgende week gaat. Maar het is dus wel alle hens aan dek om in ieder geval lijfsbehoud veilig te spelen voor jullie de komende 2 weken. Dat mag wel duidelijk zijn.
2: Ja, nee, klopt. En ik hoop de urgentie ook bij iedereen in de club, maar zeker ook bij de spelersgroep leeft. Want zo is het precies. En ik had de hoop dat we die urgentie vandaag hadden, want Groenweg... had zich natuurlijk eigenlijk al veilig gespeeld. Dus dat was de ideale tegenstander om voor ons als veilig te spelen. Maar daarin hebben we gewoon echt weinig geleverd vandaag.
1: Ben je dan ook toch wel een klein beetje teleurgesteld na vandaag over de inzet dan?
2: Nou, niet een klein beetje. Heel veel. Ja, is inzet vaak een redelijk breed begrip, zeg maar. Ik denk niet dat iemand bewust vandaag minder meters gemaakt heeft. Maar het zat gewoon in de uitvoering van afspraken en vooral in de uitvoering aan de bal. Dan wisten we dat we een verschil konden maken en dat hebben we absoluut niet gedaan. En voornamelijk omdat we gewoon heel slordig waren aan de bal.
1: Ja, dus van de week in ieder geval de kopjes weer allemaal dezelfde richting in proberen te krijgen voor volgende week.
2: Ja, het zou moeten. Nogmaals, tweeledig. We moeten nog punten pakken. Dus wat dat betreft moeten we zeker positief blijven. En er is ook nog geen man overboord. We staan nog steeds aan de goede kant van de streep. Maar we moeten ook wel heel goed beseffen dat...
1: Lukt het wel op in ieder geval inderdaad, voor zover inderdaad, ja. Ik zeg in ieder geval bedankt voor vandaag, Sander. Succes de komende weken in de laatste fase van deze competitie. En dan spreken we jou vast en zeker nog weer.
2: Zeker, dankjewel. Fijn weekend.
1: Helemaal goed, hetzelfde. Sander van Dijk dus. Groeneweg, Koudekerk 4-0. Toch wel een behoorlijk teleurgestelde trainer na deze uitslag. En dat mag met recht gezegd worden. Want Koudekerk komt daarmee nog niet in de gevarenzone, maar wel dichtbij de na-competitiezone in de derde klasse E. Dat was hem alweer. U hoort het op de achtergrond. Het zit erop. De tijd is om. We hebben nog eigenlijk veel meer te bespreken. Maar ja, er is altijd zo tegen het slot van de competitie een hoop in de stand. En ook over de wedstrijden na te praten. Dat is helemaal niet erg. We kunnen alles straks nog weer nalezen op studioalfa.nl. De beelden van de kampioenswedstrijd van AVV Alfa zijn maandagavond ook op televisie te zien. Kortom, er is nog voldoende sport de komende dagen bij Studio Alphen. En natuurlijk volgende week zaterdag is Sportlokaal ook weer terug op de radio. Met dan opnieuw een competitieronde in het zaterdag amateurvoetbal. Bedankt voor vandaag en tot volgende week.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook.

0: Begin vorige maand brak daar het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Met... and subjects and is not a

0: neem ik aan.
1: We hebben een dode van de week aan. Dat was Kiele Kiele hoor, want ze wilde niet gaan. Maar eindelijk heb één iemand gezegd, nou, dan doe ik het wel.
0: Ja.
1: En dat is Jesse Hector.
0: Oh.
1: Weet jij wie het is?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nou, daar gaan we straks een plaatje van draaien. Uiteraard hebben we weer drie nieuwe platen, Martin. En het zijn leuke platen met dit keer wat bekendere artiesten.
1: Ja.
0: En dat is zelfs een duet geworden, maar daar gaan we straks wat meer over vertellen. Misschien doen we net zoals vorige week ergens een weerberichtje, maar echt, nou, de rode draad natuurlijk van dit programma, de Connections, Martin. Waar waren we gebleven?
1: Waren we gebleven bij Frankie Valli en Carice.
0: Dat is ook zo.
1: Ja. Zeker is dat zo.
0: En we hebben nog één keer een spelletje.
1: En voor het laatst doen we het spelletje wat we het afgelopen anderhalf jaar een beetje gespeeld hebben.
0: Ja.
1: 60 jaar, of nu inmiddels 61 jaar, tot 40, alle nummer 1's uit één jaar op een rijtje. En dan moet jij raden welk jaar. Het is.
0: Je hebt ook weer je mixtafel meegenomen.
1: Ja, die is nog ingepakt.
0: Ja, dat wel, maar wat kunnen we verwachten?
1: Oh, dan moet ik even diep nadenken. Ja, vooral ethisch disco.
0: Oh, daar zijn we ook dol op.
1: Ja, dat weet ik.
0: En over ethisch gesproken, ik heb er maar eentje dit uur volgens mij. De vorige plaat was uit de jaren 70, natuurlijk de plaat van Fleetwood Mac. Maar aan het eind van het uur doen wij altijd weer die extreme clubklassieker. Dat straks, nu eerst War, dit is

achternaam doet vermoeden, maar het heeft helemaal niets met een parfumeriezaak te maken. Clementine Douglas, samen met Calvin Harris, een grote hit natuurlijk, hit Blessings. En daarvoor ook een grote hit, hoor, de mannen komen uit Nederland natuurlijk, uit de Thames, Kensington.

0: beroemde burgemeester Bruin Slotsingel. Familie van Ton?
1: Ik weet het niet.
0: Tonnie? Het ligt in Alphen aan de Rijn, nummertje 9 is dat huis. Dat burgemeester Bruin Slotsingel, een mooie naam. Joh.
1: Ja.
0: Gaan we nog naar de beelden of niet?
1: Nee, joh.
0: Nee, we gaan niet meer naar de beelden.
1: We gaan niet naar de beelden.
0: Ah, dat was hem dan, hè?
1: Dat was hem.
0: Ja, dat was hem, zeker. Dan gaan wij gauw door met de eerste uit de Nieuw 3. En dat is een fijne. Even een klein rustpuntje op je radio.
1: Zwoel.
0: Stem mee op Material Lover, de nieuwe van Senna Spyro.

0: studio kaag-en-brasem.nl.
1: Is er nog wat gebeurd in de regio?
2: Nou, dat zal toch wel?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Ja. Laat een melding was binnengekomen van een voertuig dat midden op de weg zou stilstaan. Ter hoogte van de Westkanaalweg troffen ze inderdaad een beschadigde auto aan die met gevarenlichten ingeschakeld op het wegdek stond. En de bestuurder was gevlucht. De sleutel zat nog wel in het contact. Na controle bleek dat het voertuig eerder was gestolen in de regio Utrecht. En de zaak is nog onder verder onderzoek van de politie. Dat was het, Pet, of weet jij meer?
0: Nou, ik krijg nog net een laatste binnengekomen
2: bericht.
0: Ja, vrijdagochtend, Martin. In Aarlanderveen op de Oostkanaalweg heeft om 13 minuten over 7... precies een mooie tijdsmelding, een kopstaartbotsing plaatsgevonden tussen drie voertuigen. En een woordvoerder van de politie heeft ons laten weten dat een ambulance één persoon heeft nagekeken en dat deze niet naar het ziekenhuis hoeft te gelukken. Ook laat de woordvoerder weten dat er niemand is aangehouden. Bij een kopstaartbotsing is niemand aangehouden. Is dat normaal wel dan zo? Als jij gewoon tegen iets aanknalt, dan word je aangehouden.
2: Ik ben meteen aangehouden.
0: Nou, de weg was wel even afgesloten. Misschien heb je er last van gehad. Het was vrijdagochtend, maar rond 9:15 was de weg weer helemaal vrij.
2: Mensen, kinderen, op 6 mei

0: hebben ze best een aardig plaatje, moet ik zeggen. De Gorillaz en Gatecrasher. Dode van de week. Helaas is hij niet meer. Want apart, ik vond het best wel de moeite waard, hoor, deze plaat. Leuk, toch? Van hun grootste hits, hè?
1: Ja. Als je niet doodgaan, dan had je nooit van de Gorillaz gehoord.
0: Nee. Dat is weer het voordeel van naar de weekendproloog luisteren. Zometeen heeft Martin nog wat leuke agendapunten.
1: Ja,
0: en we gaan eerst even de voetjes van de vloer doen. Doen we met Justin Timberlake. Can't stop the feeling. I got

0: tijdperk van vrijheid, creativiteit en natuurlijk geweldige muziek. Met haar fantastische viermansband zorgt ze voor een inspirerende voorstelling die het publiek wapent tegen de uitdagingen van deze tijd en met een grote glimlach op het gezicht weer terugvoert naar de 21ste eeuw. Blomme gaat terug naar de tijd, van voor de computer. Het is heel belangrijk, want dat moeten we twee keer melden.
1: Ja.
0: We leven het mee, zaterdag de 16e. Vanaf 19:15, kaartjes €39 het stuk. Verkrijgbaar aan de kassa van Theater Castellum. Want daar treedt ze op.
1: Daar treedt ze op, hoor. Nou, volgende week zaterdag dus. En dat wordt verteld door een man die ook uit een generatie komt van voor de computer. Hè? Zijn er niet heel veel meer. Goed, we hebben een nieuwe single klaarstaan voor je. En die zijn, die is gemaakt door Madonna samen met Sabrina.
2: Boys.
1: Maar niet die Sabrina, een hele andere Sabrina. Want die hadden we ook nog in de 80's, Sabrina met Boys. Maar dit is Sabrina Carpenter samen met Madonna. En die nieuwe single die heet Bring Your Life.

0: We Go. Thomas Red en Marshmallow. Dat is de nieuwe single trouwens die eventjes zomaar voorbij hoorde komen. Geen plaats uit de New 3, dat heeft hij net niet gehaald. Maar ik vond hem wel het draaien waard. En daarvoor 90's. Begintijd van Sunnyview Radio. Too Blind to See It van Kim Sims. En het was ook weer zo even leuk om te luisteren.
1: Ja, zeg het.
0: Ik zeg dat. Bijna kwart voor geworden. En Martin duikt nog even met jou het grote, dikke boek in. De almanak van Alphen en Omstreken uiteraard Kaag en Braassem.
1: Ja, en dan sectie deze week. Josti Band, orkest, komt uit Zwammerdam. En dat was samen met DJ La Fuente en met zangeres Karsu en zanger Rolf Sanchez, ja, ambassadeur van de vrijheid.
0: Ja,
1: en dat betekent dat de Josti Band per helikopter door het land werd gevlogen afgelopen dinsdag om op te treden op verschillende bevrijdingsfestivals. Het orkest van mensen met een verstandelijke beperking trad op samen met zangeres en oud The Voice of Holland winnaar Maan. En de Alphense techno-DJ Reinier Sonneveld. Die dit jaar zijn eerste grote hit scoorde met, ook met zangeres Karsu en ook met zanger Rolf Sanchez. Met heel veel mensen.
0: Het was een hele volle helikopter.
1: Ja. Het was echt fantastisch dat we dit mochten doen. Ja, we zijn ontzettend trots, aldus orkestleider Lian Verburg. De Josti Band bestaat dit jaar 60 jaar en is mede daarom ere. Nog een keer. De Josti Band bestaat dit jaar 60 jaar en is mede te ere daarvan. Die had ik niet aanzien komen. Ambassadeur van de vrijheid. Ja, als je.
0: Zo is dat. Ja.
1: Zij die hun 60-jarig bestaan vieren, ja, die verdienen extra aandacht.
0: Ja, precies. Wij gaan even iets doen wat tegenwoordig niemand mag in die kroeg.
1: Roken.
0: 1 plus 1 gratis, bedoel ik. Nou, dat was vroeger nog. Ging naar het Leidseplein. Als je happy hour. Nou, daar zongen de House Martins over in de jaren 80.

0: Natuurlijk, hoe dichter bij de maandag, hoe waarder de plaats.
1: Klopt.
0: Of is het de band?
1: Het is de band.
0: Ah.
1: Ja, Almost Monday. Maar het is inderdaad voor het weet voorbij het weekend. Het is weer bijna maandag. Dit was de laatste uit de New 3 van Almost Monday. Hallo, Maurie Grits. Nou, ik heb nergens spijt van, Martin.
0: Nooit en ten nimmer niet.
1: En we got ourselves a winner. Je zei het al, want voor mij is dit de 8.
0: Ja, voor mij ook.
1: Ja, morgen achter ons. Oh, goed zo. Nou, jij thuis ook nog even de duit in het zakje doen.
0: Zeker.
1: En dan krijg je straks van ons de uitslag.
0: Ja, anders kan het omdraaien. Dan
1: krijg je uitslag van.
0: Ja, dat kan ook.
1: Maar wat had jij nog?
0: Wat ik nog had? Nou ja, ben jij al bekend met haken?
1: Ja.
0: En heb je zin in een gezellige creatieve avond? Tijdens het Haakcafé werk je in een ontspannen sfeer aan je eigen project. Wissel je ideeën uit en doe je nieuwe inspiratie op. Een heerlijk moment voor jezelf, samen met andere haakliefhebbers. Neem je eigen haakwerk mee of start met één van onze haakpakketten. Inclusief koffie, thee en iets lekkers. Dinsdag 12 mei vanaf 19:30 in Haakcafé aan de Lasso Zuid 3F. Vroeger had je schaakcafés,
1: ja, maar
0: tegenwoordig heb je haakcafé.
1: Oh, ik ga af en toe wel eens langs hoor. Dat is hartstikke leuk, dat haken. Moet je echt eens een keer oppakken. We hebben er nog twee voor je. Ja, en ik dacht even bij mezelf, een klein rustmomentje voordat we met de clubklassieker gaan beginnen.

0: was even het rustpuntje op deze weekendshow. Ik denk dat Martin dat straks niet heeft. Het waren de Frey en How to Shave a Wife.
1: Raad je het zo?
2: Weekendproloog.
0: Ja, precies. Nee. Wat ga je eigenlijk doen zometeen nog in de tweede uur, Martin?
1: Nou ja, al de dingen die wij altijd doen. Behalve geen Club van 26 hadden we vorige keer al aangekondigd. Ja. Een paar weken voor we nieuwe leden hebben. Maar we gaan gewoon lekker mixen. We hebben een fijne soulplaat voor je. En natuurlijk de connections en het spelletje.
0: Je zou nog terugkomen op je mix.
1: Zou ik daarop terugkomen?
0: Wat je ging draaien.
1: Nou, ik weet in ieder geval dat we beginnen met Jody Watley.
0: Oh, dat is wel lekker, zeg hé. Nou, dit is ook lekker. Ook een beetje uit die tijd van Jody Watley. Al heel lang niks meer van deze dame gehoord. Misschien moeten we eens opzoeken of ze het überhaupt nog doet. Of dat batterijtje niet al leeg is. De Magic Mix van My Magic Man. Dit is Rochelle. Tot zo.

0: En die vastzitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet. Maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Studio Alphen.
4: En?
3: Kaag en Brazen.
5: Dit is het weekend.
6: Studio Alphen.
3: En Studio Kaag en Brazen.

0: een van de beste bands uit de New Romantic tijd. Begin jaren 80 gooiden zij hoge ogen in de hitparades. Joris, Spennabelle en hun mooiste wat mij betreft. Dat was Gold, openen van het tweede uur van de weekendverloop.
1: Ja, Martin, jij bent ook goud, hoor. Je bent goud, goud. Ik heb ook gouden berichten voor je, want we gaan nog even terugkijken op het sportweekend van vorige week. Er zijn goede resultaten behaald, namelijk bij het inline skaten voor zowel Kagen-Brasem als Alphen aan het Rijn en Koudekerk aan de Rijn. Kijk ook nog eventjes vooruit naar 26 mei. Erik

0: dat dan wel een leuk plaatje of niet?
1: Dat was heel leuk.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Sailor hoorde je. Had ooit een eerste hit met een plaat die heette Sailor. Vond het makkelijk als de band en de hit hetzelfde heten. Dit was ook wel leuk hoor. Girls, girls, girls, terug naar de jaren 70 was dat. Ook bij jouw weekendpoloog. Nu even terug naar het heden met leuke berichtjes uit de regio.
1: Zeker, maar niet voordat ik nog even verteld heb wat de uitslag is geworden van de New 3 voor dit weekend.
0: Heel belangrijk.
1: Zeker, Senna Spyro, 7,38. Die eindigt op de derde plaats en een 7,5 voor Madonna. En Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En absoluut nummer 1, dat was de laatst gedraaide Almost Monday. En No More Regrets. Erik Dijkstra, die bekend geworden is als Jakhals bij De Wereld Draait Door en als presentator van Per Secondewijzer, is op dinsdagavond 26 mei te gast in het theater van Pokomas in Hoelevarensveen. En Erik wordt deze avond geïnterviewd door niemand minder dan Piotr van der Marel over zijn boek Druk, welke op 12 mei verschijnt. 26 mei is nog redelijk ver weg, maar alvast even nog de moeite waard om te vermelden. Dat deden we vorige week ook al. Want dit soort avonden in Pokomas zijn vaak erg snel uitverkocht. En niet alleen Erik, die is interessant om naar te luisteren en naar te kijken, maar natuurlijk ook DJ Piotr van ditzelfde radiostation. Die vraagt hem het hemd van het lijf. Regel je ticket snel via de website. Ze kosten maar een tientje en het begint om 8 uur aan de Noordhoek in Roelofarensveen. En dat kan via pokomas.nl. Tot zover.
0: Tot zover de berichtgeving. Dat gaan wij mixen. Want daar is ook altijd leuk, toch?
1: Ja.
0: Drie keer jaren 80 voor je. Het is zo een beetje een jaren 80 programmaatje vanavond. Het was luisteren naar Houdini en The Magic Wand. Daarvoor René en Angela en Save Your Love for the Number One. Maar we openen met de dame die toen solo ging in die tijd. Hier is Jody Watley en...

0: bestaande poldergemaal is dus verouderd en wordt in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland vervangen door aannemer Schaals. Tijdens de werkzaamheden is het gemaal buiten gebruik. In plaats van een tijdelijke installatie is gekozen om de oude molen in te zetten. Nou, een groep vrijwillige molenaars van de Rijnlandse Molenstichting die laat die molen draaien om water uit de polder te malen. Volgens molenaar Pieter de Haan is dat een bijzondere situatie. De molen is gebouwd om water te verplaatsen. Het is bijzonder dat hij nu als enige gemaal in de polder het gaat doen. Zo blijft niet alleen het waterbeheer op orde, maar ook het cultureel erfgoed levend, zegt hij. De Veelde Molen werd ook in eerdere jaren al ingezet als hulpgemaal, onder meer in 2024 en ook nog vorig jaar in 2025. En de molen is te bezoeken. Google maar even. Veendermolen, Kaag en Brasem.
1: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
2: Ja, mensen, daar gaan we nu de aandacht aan besteden. De Connections, vorige week waren we gebleven bij Grease van Frankie Valli. En zoals we al zeiden, werd dat geschreven en geproduceerd door Barry Gibb. En Barry Gibb is natuurlijk een van de drie Bee Gees. En in 1975 begonnen zij hun samenwerking met de Turkse producer Arif Mardin. Hij moedigde Barry Gibb aan om een falsetto prominenter, zijn falsetto stem prominenter te gebruiken, wat het geluid van de Bee Gees ingrijpend veranderde en hun later succes mede bepaalde. De combinatie van soulvolle melodieën, ritmische energie en emotionele diepgang die heeft het nummer Nights on Broadway, want daar begon de samenwerking mee, een unieke sfeer gegeven, terwijl er ook een ondertoon van eenzaamheid in de tekst zit. Oh mijn god, Arif Mardin, wie was hij dan? Nou, een invloedrijke producer en arrangeur die met een breed scala aan artiesten werkte en bekend stond om zijn verfijnde, vaak soul en jazz geïnspireerde productiestijl. Zijn vermogen om verschillende stijlen te combineren en artiesten te helpen hun eigen geluid te verfijnen maakte hem tot een van de meest gerespecteerde producers in de pop- en soulmuziek, zeker eind jaren 70 en begin jaren 80. Met wie werkte de beste man dan allemaal samen naast de Bee Gees?

0: 85. Dat werd een muzikaal en commercieel groot succes. En dan vraag jij natuurlijk af, wat is de link?
1: Hè? Ja, wat is die link?
0: Wat is die link nou met de Bee Gees? Nou, dat begrijp je al. Stonden net niet in het lijstje, maar ze horen ook in dat lijstje. Dat lijstje, dat eindeloze lijstje van Arif Marden. Hij produceerde de plaat en zijn invloed is duidelijk hoorbaar in de rijke arrangementen en de gepolijste productie. Tot zover de connections voor vanavond. Volgende week dus door met Scritti Politi.
1: Zeg Martin.
0: Zeg Patrick.
1: Wist jij dat Kraag & Braasem een echt origineel, officieel clusterteam heeft?
0: Daar wist ik niets van.
1: Daar ga ik je straks alles over vertellen. Maar eerst even naar de sport. Want Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn, die hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het Nederlands kampioenschap inlineskaten in Rotterdam. Maar ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk aan de Rijn en ook Stan de Graaf uit Hazenswoude-Rijndijk, die stonden aan de start en lieten zich zien hoor. De Blois die werd tweede bij de One Lap bij de senioren en de gebroeders Penning die eindigde als 15e en 16e. En op de puntenkoers werd de Blois ook nog eens een keer 11e en Niels Pennings helaas laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en bij de puntenkoers bij de junioren. Dus ook die mooie gouden medaille. En Stan de Graaf uit Hazenswoude werd 4e. En even kijken, in de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Maar ook een Kaag & Braasem, dat was ook niet slecht. Fleur Hartenveld uit Rijnsaterwoude en natuurlijk Nicky Noordegraaf uit Brugge. Die hebben ook hoge ogen gegooid hoor op dat NK inlineskaten in Rotterdam. Ook Lise van der Laan uit Woubrugge kwam nog eventjes in actie. Dus dat gaat goed met die inlineskaters. Ja, er ligt geen ijs meer, hè. Dan moet je het even op rolletjes doen.
0: Ja, dan moet je de rolletjes doen.
1: Ja.
0: En als het dan ook maar op rolletjes loopt, hè. Dat is dan
1: dat
0: wel
1: is
0: belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. De plaat in de goede volgorde zetten is ook heel belangrijk. Maar dat is allemaal goed gekomen. Tenminste, dat probeer ik te doen. Toch, vrienden. Tijd voor de UK Soul Chart. Okay. Ja, alles lukt. Alles lukt. Gaat allemaal op, zoals we al zeiden, op rolletjes. Down to the bone. Samen met heel... Sint Sol met Caleb & Dance is...

0: Heerlijk avond. Ik heb wel een mopje voor je gezongen, Jodie Watley. Dit was haar in de band waar ze groot mee werd. Van het beste album ook van die band. Je hoorde Don't Try to Change Me. En je luistert naar
1: De Weekendproloog.
0: Als dat maar even duidelijk is. Ik had nog een muziekje voor je bedacht, maar dat is nou even verdwenen. Dat is jammer. Ja, begin maar gewoon vast, Pet.
1: Daar stond mijn begroting. Oh, het klussenteam, dat wilde jij weten.
0: Ja, dat wil ik alles weten over het
1: klussenteam. Ja. Er is een tijdje in de gemeente Kagenbraas om een officieel klussenteam. Is een groep vrijwilligers die bij ouderen of mensen met een beperking hulp bieden met diverse klussen. Denk dan bijvoorbeeld aan lampjes vervangen, computerwerkzaamheden, kleine reparaties enzovoort. Nou, aanmelden, mocht je een klusje hebben, kan dat op werkdagen tussen 9 en 11 via de infolijn. En dat is 071 33 179 67. Of via de mail kan het ook. infolijn@swo-kagenbraas.nl. Nou, op dit moment alleen nog werkzaam in Roelofarensveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Leimuiden. Dat waren een hoop weteringen, maar zouden ook heel graag in andere dorpen van Kagenbraas nog een helpend handje bieden. En daarom zoeken ze nog vrijwilligers. Martin, ik zou helpen, maar ik woon ook niet in Kagenbrasem. Dus Woubrugge, Hoogmalenaren, luister eventjes naar ons en zorg dat je je even aanmeldt als vrijwilliger. Doe dat dan ook via dat telefoonnummer, de infolijn 071 33 179 67. Coördinator Aad Kozijn verwelkomt je graag.
0: Aad Kozijn.
1: Aad Kozijn.
0: Van het klusteam.
1: Van het klusteam, dat denk ik. De voorzitter van het klusteam. Aad Kozijn. De weekendproloog is er nog een hoe lang eigenlijk? Nog een kwartiertje of zo?
0: Ja, een kwartiertje. Ja, nog een kwartiertje ongeveer op je radio.
1: Ik heb wel zin in een spelletje, maar ik weet niet hoe ver jij bent.
2: Nou. Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz.
0: Komt als geroepen, Pet.
1: Nou, dat is mooi. Het is wel de laatste, hè?
0: Het is de laatste van deze serie
1: ik
0: spelletjes.
1: Nog één keer uitleggen.
0: Nog één keer uitleggen. Dat zal ik nog één keer uitleggen. Je hoort straks alle nummer 1's uit één jaar van de top 40. Dan moet jij even herkennen welke nummer 1 ze allemaal zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat jij weet uit welk jaar ze allemaal afkomstig zijn.
3: Nummer 1.

0: Maar baby, just cares for me.
1: Nou, dat is niet slecht allemaal, maar welk jaar is het?
2: Nou, ik zat 86, ik zat 87, maar toen kwam Rick Astley uit 1988.
1: Nou goed, dan mag ik kiezen.
2: Oké, echt waar?
1: Het was 1987.
2: Toch wel 87. En, oh, ik zat laatst een programma te kijken op televisie over het jaar 1988 en daar kwam die in langs.
1: Ja, ik heb deze gekozen.
2: Ben ik weer op de valse weg.
1: Ja, en ook om een reden dat we niet zo heel erg lang kunnen draaien. Als je nog een berichtje hebt, dan mag je er zo gewoon in.

0: serie uit de jaren 80. En dit was een bandje wat best wel populair was in de jaren 80. En is ook gelijk de laatste die we hebben voor je vanavond.
1: Nee,
0: jawel, ja, het is alweer zover. Het is een vrij extreem hoor, want niet veel mensen kennen hem, denk ik.

0: laatste voor vanavond. Leuk dat je luistert en graag tot volgende week.
1: Ja, ik ben er ook volgende week. Ik moest even heel goed nadenken. Ben ik er volgende week? Ja, ik ben er ook.
0: Hey, goed weekend vast.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja Brabant.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven.

0: Studio Alphen.
1: Studio
0: Alphen en Studio Kaag
1: en Brasem.
2: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. De Dance Decade.

0: vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem. Oh, yeah.

0: straks even snel door.
1: Het is een doelpunt, ja hoor.
2: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
0: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport.

0: De grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Het oosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: The Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden.

0: 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen en het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.